0: but the ascending and descending order will be different, which has to be maintained throughout the performance to make it unique, because all scales are unique.
1: So that takes a very precise intonation.
0: Yes, very precise intonation, very detailed vision and very, very much detailed practice.
2: Buiten deze veel eisende technische aspecten draait het uiteindelijk natuurlijk om de artistieke prestatie. In de sterk aan regels gebonden improvisatie dient de artiest een eigen geluid te laten horen. Een eigen klank die voortborduurt op de traditie van vroegere leermeesters. Een proces dat vele jaren in beslag neemt.
0: Something which needs years of dedicated practice and something which needs a mastery over the subject can never be easy.
2: De link die Kaushiki verbindt met de Pathyala Kazur traditie van Badi Ghulam Ali Khan loopt via haar vader, Ajoy Chakrabarti. Zijn guru was namelijk Munawar Ali Khan, de zoon van de legendarische Bade Ghulam Ali Khan. Munawar Ali Khan, die we nu horen, werd geboren in 1930 en overleed in 1989. Hij zingt hier een bhajan, een devotioneel lied.

0: Munawar Ali Khan gaf de traditie van de Patjala Kazoor zangkunst door aan zijn leerling Ajoy Chakrabarty, de vader van Kaushiki Chakrabarty. Kenmerken van die zang zijn onder meer een open, natuurlijk stemgeluid en het streven naar directe emotionele expressie. En dat lukt dankzij een volmaakte stembeheersing die ondersteund wordt door een even volmaakte controle over de ademhaling tijdens het zingen. Desgevraagd vertelde Kaushiki Chakrabarty aan de samensteller van dit programma, Pieter de Rooij, er ook nog het volgende over.
1: Is it possible to tell us about the trademarks of that style? Is it possible to characterize it?
2: Yeah, predominantly you can say that it has a specific kind of voice throwing which is much more open than other gharanas or other styles. It has a very special place or special importance for sargams, which we call the notes, the sargams, and maybe very combination of note and combination of rhythm is one of the trademarks. And yeah, I think these are the trademarks.
0: Zowel Kaushiki als haar vader Ajoy staan bekend om hun fabelachtige stemcontrole en zangtechniek. We gaan nu twee keer het snelle slotgedeelte van de late middag raga Multani laten horen. Eerst door Ajoy Chakrabarty en daarna door Kaushiki. Ajoy en Kaushiki zingen dezelfde compositie, zodat het interessant wordt om hun interpretatie te vergelijken. Eerst horen we Ajoy Chakrabarty in een opname uit 1995. En daarna is zijn dochter Kaushiki te horen in een opname van het Amsterdamse Koninklijk Instituut voor de Tropen. Eerder

U hoorde uitvoeringen van Raga Multani. Eerst door Ajoy Chakrabarty en daarna door zijn dochter Kaushiki Chakrabarty.

U hoorde uitvoeringen van Raga Multani. Eerst door Ajoy Chakrabarty en daarna door zijn dochter Kaushiki Chakrabarty. Vocale muziek.

is veel minder ruimte voor improvisatie dan in de Noord-Indiaanse muziek. De Chakrabarti-familie zingt van ouds Noord-Indiaanse raga's. Maar Kaushiki heeft zich ook gestort op het Zuid-Indiaanse Carnatische raga-repertoire.

0: Dat was Kaushiki Chakrabarty in de Zuid-Indiaanse Varnam-stijl. In 2005 won Kaushiki de prestigieuze BBC World Music Award voor Pure, haar vierde album. De prijs leverde haar een internationale doorbraak en wereldwijde erkenning op. Een grote stimulans in haar carrière.
1: It inspires you to do better work. It inspires you to work more hard. It inspires you to achieve greater heights in music. It has given me a lot more exposure. It has given me a lot more people of the Western culture has noticed my name and my music through this

Kaushiki Chakrabarty is inmiddels een grote ster in de Indiase klassieke muziek. En de verwachting dat ze zal uitgroeien tot de grootste zangeres van de Noord-Indiase raga in de 21ste eeuw is zeker niet overdreven. We gaan eindigen met live-opname van het recent uitgebrachte album Kaushiki. We laten het snelle slotgedeelte horen van Raga Rageshri, een romantische raga met een opgewekte toon. In het slotgedeelte voert Kaushiki de raga met veel vuur en passie naar grote hoogte. Vooral haar spectaculaire, razendsnelle melodieuze loopjes zijn een feest voor de oren. Kaushiki grossiert in onnavolgbare sargams, loopjes met de toonladdernoten sa, re, ga, ma, pa, da, ni. En ze trakteert uitbundig op akkartaans, loopjes met a-klanken, en boltaans, loopjes met lettergrepen uit de liedtekst. Hoe dat allemaal klinkt, kunt u nu gaan horen. Luister naar Kaushiki Chakrabarty en het slotgedeelte van Raga Rageshri.

U hoorde Kaushiki Chakrabarti met het snelle slotgedeelte van de Raga Rageshri. Wilt u eens zien hoe Kaushiki Chakrabarti zingt? Surf dan naar YouTube op het internet. Daar publiceerde Pieter de Rooij de korte film Kaushiki Chakrabarti in Amsterdam, waarin de zangeres wordt geïnterviewd en fragmenten zijn te zien van haar optreden afgelopen voorjaar in Amsterdam. Tot zover deze eerste aflevering van Garana, een programma dat u één keer per kwartaal hier op de Concertzender zult tegenkomen. De samenstelling van Garana is in handen van Pieter de Rooij. Tot de volgende Garana.

0: Discover. Een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: En dit keer hebben we in Discover aandacht voor Midnight Mushrooms, het magistrale album van Griffin. En blijft u ook luisteren tot het eind van deze uitzending, want dan krijgt u informatie over een uniek optreden van Griffin in Nederland. Maar zo klonken ze op het titeloze debuutalbum uit 1973.

Het geluid van de Britse viermansformatie was uniek met instrumenten als kromhoorn en fagot naast diverse fluiten. Door de komst van een basgitarist en het prominente gebruik van toetsen, met name van het elektrische harmonium, ontwikkelden ze van excentrieke aanpak van oude en traditionele muziek naar meer eigentijdswerk. Opvolger Midnight Mushrooms is een belangrijke stap in de ontwikkeling. Langere suites, meer rocky geluid en veel dynamiek. Een ongeëvenaard meesterwerk is de titelsong van Richard Harvey, die de hele A-kant van de LP vult. Een suite waarin het leidmotief telkens repeteert en omgeven wordt door verschillende interpretaties.

En dat was de A-zijde van de LP. Dan gaan we luisteren naar de B-kant met een verzameling songs. Een traditional waarin drummer en zanger David Oberly excelleert. En ook eigen composities waarbij ieder groepslid zijn eigenheden etaleert. De lyriek en het onnavolgbare van gitarist Graham Taylor. Het barokke en excentrieke van fagotspeler Brian Gulland. En het symfonische van Harvey. Hier de nummers dus van de B-kant.

Griffin maakte een tour met de symphorockformatie Yes. En misschien dat de groep zich daardoor in die richting ontwikkelde, maar met elementen uit de oude muziek. En dat is duidelijk hoorbaar op het derde album met de titel Red Queen to Griffin 3. Een prachtig album met 4 lange werkstukken, maar het is helaas te lang voor deze uitzending. Rain Dance, het 4e album, is een mix van voorgaande stijlen. Je hoort straks 2 songs daarvan. En het is ook het laatste album van Richard Harvey. Er zijn personeelswisselingen en er komt een 5e album, Treason. Het is onsamenhangend. Het heeft weinig van de kenmerkende sound van voorgaande albums. En het flopt. Rond 1978 geeft Griffin er de braai aan. Maar, er is een maar, en daarover straks meer.

Na eerdere en eenmalige reunieconcerten verscheen dit jaar een nieuw album van het heropgerichte, daar heb je het, heropgerichte Griffin. Zonder Harvey, maar met de oude kern. En de titel van dit album is Reinvention. We ontvingen dit album niet op tijd om het te kunnen meenemen in deze uitzending helaas. De nieuwe formatie toert en komt voor een uniek en eenmalig concert op zaterdag 1 december naar de Vermaning in Zaandam. Naast recent werk zal er ongetwijfeld oud materiaal uit de speakers klinken. En voor dit concert heeft de concertzender een vrijkaart beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor dit vrijkaartje, dan moet u ons gewoon mailen info@concertzender.nl en doet u dat met de mededeling Griffin en uiteraard ook met uw naam, adres en telefoonnummer. Adres dus info@concertzender.nl. En of onze afsluiter, de Glastonbury Carol uit het legale bootlegalbum met dezelfde naam, wordt vertolkt op dat concert, dus dat moet u dus maar zelf gaan beluisteren. Maar u kunt het ook beluisteren zometeen dus als afsluiter van deze Discover, samengesteld door Marius Roeting.

Welkom bij de Concertzender en bij een nieuwe aflevering van Wereld Mineralen. We beginnen dit keer met de hypnotiserende klanken van de Griekse muzikante Christi Stasinopoulou en haar vaste muzikale partner Statis Kalevioutis. De cd Taxi Doskopio is een derde project en het is het resultaat van de vele reizen die ze maakten. Het resultaat is electrofolk met als basis verschillende Griekse muziekstijlen vermengd met de invloeden die ze elders opdeden. Drie nummers nu van de cd Taxi Doskopio.

Dat was muziek afkomstig van de cd Taxi da Scorpio. We gaan nu luisteren naar muziek van de Turkse sas-speler Taner Akyol. Al eerder liet de maker van dit programma een van zijn cd's horen. En ook dit keer is het weer een prachtige cd van zijn hand uit 2012. En die heeft de titel Dance to the Sun. Akyol, die inmiddels in Duitsland woont, wordt door velen geroemd om zijn prachtige moderne composities, dit keer in combinatie met piano. Snelle en spannende up-tempo volksmuziek, een prachtige combinatie van Oosterse en Westerse muziek.

U luisterde naar Taner Akyol en dan uw aandacht voor Vishwa Mohan Bhat. Jaren geleden speelde Mohan Bhat samen met Ry Cooder en Bella Fleck. Op de cd Sleepless Nights heeft hij samengewerkt met de zanger van Counting Crows, Matt Melly. Vishwa Mohan Bhat bespeelt een zelfgemaakte Hawaïaans-Hindoestaanse steelgitaar. U hoort hier een instrumentaal nummer van de cd Sleepless Nights.

En het was Vishwa Mohan Bhat. In het laatste deel van dit programma Wereldmineralen kunt u gaan luisteren naar de wereldberoemde Libanese zangeres Fayrouz. Fayrouz is inmiddels bijna 80 jaar oud en heeft 19 cd's op haar naam staan. Luisterend naar haar muziek zou je bijna vergeten dat ze uit een regio komt die al decennia lang leidt onder sectarisch geweld en oorlog. Ze blijft onverminderd prediken voor een vreedzame oplossing, zoals ook is af te leiden aan de titel van haar laatste cd, Efia Mal, vrij vertaald Ja, er is hoop. Ze maakte de cd in samenwerking met haar zoon Ziad Rabani. U hoort nu drie nummers van Fayrouz.

U hoorde de Libanese zangeres Fairouz met drie nummers van de cd Evia Mal. De volledige speellijst van dit programma is natuurlijk terug te vinden op onze website concertzender.nl. Even doorklikken naar ons programma Wereldmineralen. Het programma is voor u samengesteld door Oscar Persson en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek Rotterdam.

0: Discover, een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: Ladies and gentlemen, the Pentangle.
2: Zo klonk de aankondiging van het concert van Pentangle op 29 juni 1968 in de Royal Festival Hall in Londen. De uitvoerenden zijn voorgesteld. Het album dat centraal staat in deze discover is Sweet Child, het tweede album van de Britse folkgroep. In meerdere opzichten een opmerkzaam album. Pentangle is geformeerd rond de gitaristen Burt Jansch en John Ramburn, die voor de Pentangle al een duo vormden. Buitengewone gitaristen die velen hebben geïnspireerd. Jansch had feeling met de Amerikaanse volksmuziek, bijvoorbeeld de blues en de fingerpicking, maar was ook zeer geïnteresseerd in Britse folksongs. Ramburn zat meer in de hoek van de renaissance en barokmuziek, maar deed later ook uitstapjes naar bijvoorbeeld de Indiase muziek. Het duo werd aangevuld met jazzbassist Danny Thompson, die voorheen onder meer bij Alex's Corner had gespeeld, evenals jazzdrummer Terry Cox. Stemgeluid van de formatie is Jackie McShee, oorspronkelijk ook uit de jazzhoek, die al snel in het folkcircuit belandde als floorsinger. De mix van invloeden leidde tot een volstrekt uniek geluid, waarvan hier de eerste voorbeelden.

0: Pentangle was sterk vernieuwend. De band schroomde niet om a cappella liederen naast een improvisatie van een jazzcompositie te zetten. Zo ontstond een unieke sound, akoestische folkjazz avant la lettre. Terry Cox introduceerde het klokkenspel als volwaardig instrument. De unieke bewerkingen van de Britse traditionals resulteerden in enkele klassiekers, waaronder Bruton Town, de afsluiter van het volgende blok.
1: Now we have the star turn of the show. Coming up, Jackie is going to sing us a song called So Early in the Spring.

We hebben vanwege de speelduur zoveel mogelijk applaus, ook tijdens de medleys en aankondigingen, uitgefilterd. In de CD-heruitgave van Sweet Child werden bonus tracks toegevoegd. Daarvan hoort u nu 3 live versies van composities, afkomstig van het titeloze studiodebuut van de groep Pentangle.

0: kunnen zeggen als jong, ja, jongste vader gespeeld. Getokkeld op een ukuleletje en vrij snel klassiek gitaarles. Maar ook jammen met bandjes, improviseren, herrie schoppen. En dus ik was altijd wel met stijlen in de weer die heel veel op improvisatie gebaseerd waren. Maar het kwartje viel pas toen ik tijdens mijn conservatoriumstudie in Den Haag les had bij Robbie Favri. Heel inspiratievolle docent. En die naast klassieke westerse muziek ook bezig was om zich te ontwikkelen in de Indiase klassieke muziek op het instrument de sarod. Dus zat ik een keer bij hem thuis les en ja, dat was liefde op het eerste gezicht.
1: Ja? Ja. Wat was dat dan?
0: Ja, de uitstraling voor het instrument alleen al, fysiek. En ook de klank, het is heel, ja, heel helder en kan ook heel sweet zijn, maar ook ja, het is als een soort bliksemschicht ging het door me heen, ja.
1: En die uitstraling van het instrument fysiek, ja. Zeg je, dat sprak je voelt gewoon ook een mooi instrument.
0: Ja, het heeft eigenlijk ook wel te maken met die metalen fingerboard, want daar kun je die slides mee maken. En het eerste aanknopingspunt voor mij was dat ik als jongetje van 9 helemaal gek was van de oude country blues van John Lee Hooker en dat soort jongens, Robert Johnson. En dat is voor mij dat je dus een enorme emotionele expressie hebt met die, ja, dat schommelen tussen de noten. Wat je niet in westerse klassiek hebt op zijn hoogst als een soort effect, een glissando. Maar dat heeft een heel andere betekenis. Maar bij blues heb je dat wel. Echt het uitdrukken van het diepst van je ziel. Door middel van die microtoniek. En dat heb je ook in Indiase muziek. En dan ook met een hele ontwikkelde, verfijnde, ontwikkelde traditie van duizenden jaren oud. Dus dat fascineerde me mateloos.
1: En ben jij er ook voor naar India geweest?
0: Ja, sinds tijdens mijn gitaarstudie. Dus tijdens mijn sarodstudie ben ik op een gegeven moment naar Calcutta gegaan. En daar kom ik nu sinds 12 jaar bijna jaarlijks.
1: Ik zeg nog een keer, jammer dat er geen beeld bij is. Jij zit in kleermakers zit op je stoel naast mij. En oh. Nee, dat mag, maar dat viel me op. En ik zag straks ook dat er allerlei kledingstukken hier verspreid lagen. Maar je hebt gewoon een andere broek aangetrokken.
0: Ja, we zouden eigenlijk naakt gaan spelen, maar dat mocht uiteindelijk niet door de... Dus,
1: Van wie mocht dat niet?
0: Productieleider, Satya Khan.
1: Mag best hoor. Matwala.
0: Nee, het was gewoon te koud.
1: Het was gewoon te koud, oké. Matwala, jij bent niet in Nederland geboren.
2: No, I'm Italian.
1: Yeah, but you're Italian and you're born in Italy. Yes. So how did you get in contact with this music?
2: Well, it's a short story. It happened many years ago, around 85. I was doing my army service and I was asked to make security for a very famous musician coming from India, and that happened to be Pandit Ravi Shankar and Pandit Kumar Bose. So, you know, bringing them to the airport, from the airport to the hotel, and not having a clue that these guys were going to show me my future. And then after the concert, I was so mesmerized by this instrument. I used to play drums before. And so I asked, you know, in my feeble English then, if I could play this instrument. And Ravi Shankarji says, of course you can, and what I have to do, you know. I was 20 years old.
1: Yeah,
2: I say, just go to India, and what about a master? Oh, he will find you.
1: Okay.
2: Oh, he will find me. I say, okay.
1: Then,
2: I finished my army service, and in 86, 20 years old, I landed in Bombay, and the first thing I did, I looked for this particular figure, and then he ended up in being Pandit Shashi Kambelare, which passed away 2 years ago. He was the nephew of Pandit Taranathji, a legend in the Indian classical music, and twin brother of Pandit Ravi Shashi Belare. So already in the 40s, they were going with this Jawab Sawal Jugal Bandi, question and answer on stage, and they were very much on demand. And we are talking of the 40s and the 50s. They brought this tabla solo played together, you know.
1: Matwala Prem legt even heel kort uit. Hij heeft een dienst gezeten in Italië, is geboren in Italië. En hij zat in dienst en was belast met de beveiliging van wat hem later bleek, de beroemde Ravi Shankar. En toen vroeg, en hij, dat sprak je aan, hè, de... het spelen op de drum, zal ik het maar kort even noemen, maar wat je nu ook speelt. En toen heb je gevraagd, wat moet ik doen? En toen zei hij, nou, of kan ik dat ook? En toen zei hij, ja, dat kan jij ook. En als je naar India gaat, dan...
2: I lived there for around 15 years.
1: 15 jaar heb je in India gewoond. Is het een voorwaarde, Satya Khan, om daar ook echt te zijn geweest en te hebben gewoond en te hebben gestudeerd? Is het anders mogelijk om deze muziek goed te spelen?
3: Nou, het geeft wel een hele flinke boost, dus...

0: wat je daar leert in korte tijd, datzelfde kan je misschien wel in Nederland ook leren, maar dat zou dan veel langer duren. En het is ook gewoon, je krijgt die flavor mee, doordat je in die omgeving bent met de taal en...
1: Alles eromheen.
0: Je krijgt de full package. Het is maar hier, als je het hier zou leren, dan je hebt de cd's wel en je hebt YouTube. Je hebt af en toe wel wat concerten of leraren die langskomen, maar je moet toch... you have to get marinated in the sauce. voordat de smaak intrekt, net als met de muziek.
1: Dus eigenlijk moet het, zeg je, ja.
0: Ja, het moet wel. Het is net als je goed kung fu wil leren vechten, zou je toch in de Shaolin Tempel de real deal moeten leren.
1: Ja. Even wat vragen van mensen die ik hier heb opgevangen, want we hebben publiek natuurlijk ook in elk stuk Roots. Iemand zei, waarom houdt hij die viool vast als hij hem vasthoudt? Jij dus?
0: Omdat die Indiase muziek was vroeger, dus het was gewoon een religieus gebeuren in de tempel. Dus aanbidding naar een bepaalde god. En dat ging dus met de rug naar het publiek, want ze bidden allemaal dezelfde kant op. En dan was het een ritueel naar het beeld toe. En daarvoor hadden ze recitaties en die zijn zich gaan ontwikkelen met de tijd. Het werden muzikaler en er kwam... uiteindelijk kwam er improvisatie in, dus het is toen meer een vorm van, en dat is klassieke muziek, mensen zijn het gaan gebruiken om te entertainen. Dus, maar het basic idee van het ritueel is nog altijd gebleven, dat zittend gebeurt met het idee daarachter. Mm-hmm. En ja, dat geldt dus ook voor de instrumenten, dus viool is zo aangepast dat het ook zittend gespeeld kan worden. En de reden dat het dan op je voet rust is... dat je meer die zware, snelle slides kan maken. Wat voor meer verkrampingen kan verzorgen als je dat staand zou doen of in de westerse positie.
1: Dus dat is het antwoord op de vraag, wat ik zei vanuit het publiek. Iemand zei ook, goh, is niet leuk een danseres erbij, Martijn? Gebeurt dat ook wel in India?
2: Niet zozeer bij echte klassieke muziek die wij spelen. Maar je hebt wel de klassieke dansvormen wel, wat wel begeleid wordt met... muziek die wel geënt is op de Indiase raakmuziek. Maar wat wel leuk is natuurlijk hier in Nederland, heb je naast dat wij klassieke Indiase muziek spelen, spelen we ook met name in de zomer op festivals, spirituele festivals, open-up festivals, yoga festivals, waar soms ook wel hele leuke danseressen zijn die dan de behoefte hebben op onze muziek te dansen. En dan zou ik zeggen, ja... ja. Ga gewoon je gang.
1: Maar iemand zei hier ontzettend nee.
2: Heel inspirerend soms hoor. Dat is echt heel bijzonder wat je dan soms voorbij ziet komen.
1: Oh ja, vertel eens. Wat zag je voorbij komen?
2: Nou ja, gewoon hele inspirerende mooie dansende dames. Mogen ook dansende heren zijn in principe ook hoor.
1: Dat is ook oké. Okay. Ja, dat mag ook. Goed, ja. Oh, gelukkig maar. Ja, oké. Okay. En wat ik me nog afvroeg, want jullie vertelden al, jullie zijn alle drie in India geweest en gaan er regelmatig ook nog naartoe. Hoe wordt die muziek daar dan beleefd? Govert Jan Bach zegt wel eens van, ik kan geen cd van Bach luisteren en iets anders tegelijk doen. Ik moet dan ook echt alleen naar die cd luisteren. Ik kan er niks bij doen, niet eens koken of zo. Hoe wordt die muziek daar beleefd? Gewoon ook... klassiek zoals wij hier, we gaan naar een concert. Of staat die de hele dag? Hoor je die muziek de hele dag overal? Hoe gaat het daar?
2: Klassieke muziek is niet wat je in de bus hoort of over straat. Het is meer Bollywood liedjes en allerlei lichte muziek. Die soms wel, met name de oude Bollywood muziek, wel heel erg gebaseerd kan zijn op raga muziek. Maar niet traditionele muziek als zodanig. Dus het is in concerten waar mensen echt wel luisteren. Ook dat mensen hier in het concertgebouw gaan naar westerse klassiek luisteren. Ik denk wel dat het minder steriel is als hier. Er zijn wel vaak ook gelegenheden dat mensen even naar buiten lopen, een kopje thee te drinken. Of als iemand echt iets te zeggen heeft, dan is het niet dat het niet kan. Maar er is wel echt focus, er wordt echt geluisterd. En muziek luisteren, ja, in principe ook als je het echt goed wil doen, dan luisteren. Dan kun je inderdaad er alleen maar naar luisteren. Maar ja, het is ook niet... Kijk, een cd is een opname, is niet de persoon die speelt zelf. Dat vind ik trouwens ook over westerse klassiek. Het is heel mooi dat je dat zo heilig maakt. Maar het is niet Bach zelf die zit te spelen. Soms kun je dan best een gesprek voeren. Mm-hmm. Maar als je echt goed naar de muziek wil luisteren, dan moet je gewoon wel gefocust zijn en echt luisteren. Maar ik denk dat het eigenlijk met alle goede muziek is.
1: Ja. We gaan naar het laatste deel luisteren. Zeg nog even wat het is, Satyakam.
0: Ja, dus dat wordt een instrumentale compositie in tiental, wordt ook wel Ati Drut genoemd. Drut is snel en Ati, dat betekent gewoon heel erg. Ati Drut betekent dus heel erg snel.
1: Heel erg snel.
0: Ja, dus het tempo dat zal steeds meer opvoeren tot de climax.
1: Nou, heel goed. Neem je die plek weer in, zou ik zeggen. En dan gaan we daarnaar luisteren. Naar Satyakam Mokamsing, Matala Prem en Martijn Baaiens. Te gast het hele uur al in Acoustic Roots.

0: Satyaka Mokassin, Matwala Prem en Martijn Baaiens speelden voor ons in Acoustic Roots. Satyaka, ik wil je nog even vragen naar je toekomstplannen. Wil je daar nog even kort iets aan mij over vertellen? Ik ben heb ik een beetje licht hypnotiserende werking ook, zo'n raga, of niet?
1: Ja,
0: dus als je je ogen dicht doet en je gaat er helemaal in, het is heel rustgevend.
1: Ja, dat is een van de...
0: Het laatste stuk was natuurlijk wel...
1: Ja, nee, dat is de bedoeling eigenlijk, als het zo... dat de uitwerking daarvan is.
0: Nou, dat is goed gelukt. Dus.
1: Dank je wel.
0: Wat zijn je plannen? Je zei al, het is niet zo'n heel goed klimaat om Indiase muziek...
1: Ja, dat klopt.
0: Hier verder te brengen, maar wat ga je doen?
1: Ja, dus naast Indiase muziek ben ik ook al veel bezig met zijprojecten. Dus ik... bijvoorbeeld gewoon in de fusiontjes tussen jazz en India's. Of ik ben nu ook meer bezig met tussen Afro mm-hmm. Indian jazz. Dus het gaat dan meer om het viseren, om toch mijn eigen ding te kunnen doen, maar ook om het publiek te interesseren. Mm. En daarnaast is het nog, blijf ik wel gewoon fulltime in de Indiase muziek doorleren en de mogelijkheden exploren.
0: Heb je alweer een bezoek aan India gepland?
1: Dit jaar waarschijnlijk niet, maar na de zomer dan komen de plannen weer.
0: Dan gaat het weer verder. Dus eigenlijk ben je in de breedste zin van het woord ook met wereldmuziek bezig, als je al die gebieden aan het verkennen bent die je net noemde. Met de Afro kant op. En een waardig vertegenwoordiger van wereldmuziek bij ons in Acoustic Roots. Heel erg bedankt dat je hier wilde zijn.
1: Alsjeblieft.
0: In deze gelegenheidsformatie, zoals ze zeiden, want jullie spelen niet altijd samen. Nogmaals, dank je wel en hou ons op de hoogte.
1: Ja, zal ik
0: Dan zien we elkaar, wie weet, nog een keer. Dit was Acoustic Roots live bij de Concertzender. Techniek Hans Meerman. We gaan gewoon door op de achtergrond. Martijn kan er geen genoeg van krijgen. En presentatie Karin van der Boogaard. Tot de volgende keer.

U luistert naar het programma van De Concertzender en we gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Mariama. Deze uitzending is gewijd aan muziek uit Mali. Mali, een land waarmee muziek onlosmakelijk verbonden is. Een land waarvan muziek de grootste schat, het grootste exportproduct is. En degenen die de muziek daar dreigden te verbieden, die komen niet uit Mali. Muziek, daar zijn Tuaregs als Bambara het over eens, hoort bij Mali. En we starten in de Sahara-woestijn met een gezamenlijke live-opname van de Tuareg-groepen Tarti en Imahan. De eerste is een traditionele groep vooral bestaande uit vrouwen en de tweede een moderne groep met elektrische gitaren. En daarna luisteren we naar het Al-Bilali-Soudan. En deze groep speelt Takamba, een muziekstijl waarin volop geïmproviseerd wordt op de Tehardent, een elektronisch versterkte Ngoni. En de Ngoni is weer een snaarinstrument, een Afrikaans snaarinstrument. Onder andere gemaakt van kalabas. En het wordt ook begeleid, deze muziek, op de kalabas, dan een slaginstrument. De leider van deze groep, Abalov Yatara, speelt ook vaak op opnames van Kaira Arbi. En die is te horen in de derde track van dit eerste deel. Het nummer heeft dezelfde titel als die van Al-Bilali Soudan. Het is een lofzang op een legendarische Tuareg genaamd Djaba. Maar de twee nummers lijken in het geheel niet op elkaar. Luister u maar. Wel speelt Abalov op beide tracks mee.

المثل فالحمدا.

Attaquez!

Van Kaira Arbi is het maar een kleine stap naar de muziek van Mamadou Kelly. Gitarist en zanger Mamadou Kelly heeft zijn sporen verdiend in de bands van Ali Farka Touré en Afel Bokoum Alkibar. Hij stapt nu in de spotlights met zijn eigen band, waarin zijn muzikale verleden duidelijk doorklinkt. Zijn nummer gaat over het feit dat je hard moet werken om je eigen geld te verdienen. Je hand ophouden als je gezond bent, dat is geen optie. En vervolgens hoor je een rauwe, hoekige track van Ngoni-grootheid Basekou Kouyaté, waarin Zoumana Tereta figureert. Wie meer wil weten, die kan dat natuurlijk lezen op onze site. Ik heb het dan over de speellijst. En de site is concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Mariama in zijn geheel gewijd aan Mali. Na Bassekou Kouyaté en Soumana Tereta is het tijd voor twee andere topartiesten uit Mali. Te beginnen met de minst bekende van de twee, namelijk zanger en gitarist Sidi Touré. Zijn laatste cd, Alafia, is een oproep tot harmonie, tot vrede. En vooral natuurlijk in zijn moederland Mali. Je hoort dan ook het nummer La Paix, oftewel Peace. En daarna behandelt Habib Koité dezelfde thematiek op het net verschenen cd Soho, maar wel allemaal via een iets

De populariteit neemt naar het album gestadig toe. Themaalbums volgen, zoals opvolger Urba over de verstedelijking en het schitterende Le Soleil est Vert over de vervuiling van de natuur en het milieu. De shows worden grootser, letterlijk en figuurlijk. Het worden muziektheaterspectakels, inclusief decors, kostuums en complete conferences. Maar desondanks blijft de muziek centraal staan. Ter afsluiting twee van Trijans bekendste songs. Allereerst Si Mor Amor, een Franse tekst over Anne de Bretagne, op de melodie van het Schotse Un Caline Roi.

We sluiten deze Discover over het album La Découverte ou l'Ignorance van Trian af met misschien wel hun meest aansprekende compositie. Hier in een indrukwekkende live-uitvoering. Canard Can toont hun betrokkenheid bij maatschappelijke zaken en werd geschreven als ondersteuning van het protest tegen de bouw van een kerncentrale in Plogov. Die strijd werd gewonnen. De centrale is er nooit gekomen. Discover wordt samengesteld door Marius Roeting.

Dit is de Concertzender met de komende anderhalf uur Concertzender Live. In dit programma kunt u luisteren naar een concertopname gemaakt op 21 juni 2009 in het Oosterpark in Amsterdam. Titel van het concert Roots Open Air 2009. Roots Open Air is het enige grootschalige evenement op wereldmuziekgebied in Amsterdam. Met internationale allure, een veelzijdig programma waarin jong talent uit binnen- en buitenland elkaar tegenkomt en met volop gelegenheid tot culturele uitwisseling. U hoort vandaag een optreden van Souad Massi.

Merci.

Sahar.

Are you sure? Okay, we will see that.

0: Frankrijk, maar oorspronkelijk uit Algerije. Ah, Algeria! Roots, roots, roots! Dus jullie weten al voor wie jullie komen. Voor wie? Voor wie? Oh my god, oké, okay, jullie zijn er klaar voor. Jullie zijn er klaar voor. Suat? Nou, ja, oh, die mensen zijn er klaar voor. Ik voel het, ik voel die vibe. Deze dame heeft een hele mixture van Arabisch. Pak een beetje rock, pak een beetje klassiek. Schud het door elkaar. Suat Massi!
1: In Concertzender Live hoorde u een optreden van Suat Massi. Opname die de concertzender maakte op het Roots Open Air Festival in Amsterdam op 21 juni 2009 in het Oosterpark. De techniek werd verzorgd door Art Boot en de productie was in handen van Rolf Buis. We hebben wat tijd over en we blijven nog even in Afrika. Muziek van de cd Mood Africa. U hoort Pops Mohammed, Greg Hunter, Gloria Bosman en Suzanne Hendricks.

Beste luisteraars, wat doe je wanneer er geen nieuwe wereldmuziek live opname door ons te maken zijn? Nou, dan verzin je een list en gaat terug naar live opnamen die op de plaat zijn verschenen. Dit keer gaan we terug naar 2006. Tecari Live is het album van de Barcelonians Ojos de Brujo, een achtkoppig collectief. Je zou ze in het Nederlandse tovenaarsogen kunnen noemen. De plaat is uit 2007. Dit live-album werd opgenomen in thuishaven Barcelona op de laatste avond van hun tour in 2006, 3 dagen voor Kerstmis. Hier is het eerste deel van het album.

In Concerts and the Live luistert u naar het album van Ojos de Brujo, Tecari Live. Ojos de Brujo was een Spaans muziekcollectief, actief van 1994 tot 2012. De band maakte muziek met sterke flamenco- en hip-hop invloeden. De muzikanten noemden hun muziek zelf hip-hop flamenquilo en hun stijl kon worden geschaard onder het genre mestizo. Maar ook punkrock heeft hun stijl beïnvloed. De groep werd opgericht in 1996 toen gitarist Ramon Jiménez samen begon te spelen met het experimentele duo Martina Abad en percussionist Xavi Turull. De band werkte samen met veel verschillende artiesten. En denk dan aan Gravity, multimedia, ontwerpers en filmers.

aplauso a la Martilla y a Raúl y a Jan Singh.

U heeft geluisterd naar het album Tekkari Live van Ojos de Brujo. Eind 2006 is het opgenomen en in 2007 uitgebracht op CD en DVD. Samenstelling van dit programma Benno Wormgoor.

0: Discover, een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Discover, waarin we enigszins afwijken van ons concept. Ditmaal staat niet één album uit de Root Muziek Geschiedenis Centraal, maar een serie. Daarover straks meer.

Ingetto illustreert de laatste periode in het leven van de Jiddische arbeidsdichter Mordechai Gbirtik. Toen hij met zijn familie was verbannen naar het ghetto in het Poolse Krakau. Daar werd Gbirtik geboren op 4 april 1877. Hij was timmerman en in zijn vrije tijd schreef hij liedjes en verhalen. Deze liederen werden door de Duitse liedermacher Manfred Lemm alle verzameld. Het werd een levenswerk van Lemm, die de liederen bewerkte, verspreid over 4 afzonderlijke cd's opnam en heruitgaf in een schitterend boekwerk.

En die drie nummers uit de cd Gehad Hab Ich Jim van Manfred Lem met zijn ensemble werd afgesloten door het ontroerende Kinderjorn dat Kibirtik voor zijn kinderen schreef. Kibirtik componeerde eenvoudige melodieën in de traditie van het Joodse lied. Zijn teksten waren veelzijdig. Naast liefdes- en kinderliedjes schreef hij over alledaagse dingen zoals werk en leefomstandigheden, feesten en dansen. Hij was redelijk geëngageerd, getuigen bijvoorbeeld twee nummers die we in het komende blok horen. In Fabriek en een van zijn bekendste werken, Arbeitloser Marsch.

De variatie in arrangement is levendig en afwisselend. Enerzijds blijft Manfred Lem dicht bij de Jiddische idioom, anderzijds klinken zijn uitvoeringen gedragen en klassiek. Behalve op cd bracht hij de liederen samen in een verzameld boekwerk Jiddische lieder. Daarin, naast de originele teksten, ook vertalingen, de toonzetting, achtergrondinformatie over de songs, Kibbutzik en zijn tijd en een stoomcursus Jiddisch en Hebreeuws schrift. Dit alles maakt Manfred Lem met twee M'en tot dé autoriteit op het gebied van het werk van Mordechai Kibbutzik. Hij behoort tot de pioniers van de revival van het Jiddische lied in Duitsland. Naast Hein und Os, Espe en Zupfgeigenhansel.

ich hab dich lieb. Niemand van de familie Gebirtig overleefde de oorlog. Zijn familie werd vermoord in een concentratiekamp. Mordechai zelf werd neergeschoten op straat in het ghetto Podskorze. Dat het leven echter niet louter kommer en kwel was, horen we in de afsluitende track Hai Kleshmorim. Disc cover werd voor de concertzender samengesteld door Marius Roeting.

0: Welkom bij de Concertzender. U luistert naar Wereldmineralen. En in Wereldmineralen kijken we vandaag terug op de muzikale carrière van Bessat Uves. Bessat Uves was samen met Steven Kamperman oprichter en drijvende kracht achter Barana. Op 9 februari jongstleden gaven ze een geweldig concert in het Bimhuis in Amsterdam ter gelegenheid van de presentatie van hun nieuwe album Electro Shaman. Bessat kon daar helaas niet bij zijn, hij was te veel verzwakt door zijn ziekte. Op vrijdag 22 februari 2013, om 4:15 om precies te zijn, overleed hij in Groningen op 53-jarige leeftijd. Wij hebben Steven gevraagd om aan dit programma mee te werken. Hij zit hier naast me. Welkom, Steven. En ik wil meteen met je teruggaan in de tijd. En ja, de bekende vraag, hoe hebben jij en Bessat elkaar ontmoet?
1: Ja, wij kennen elkaar uit een orkest. En dat orkest heette het Global Village Orchestra. En dat waren eigenlijk allemaal improvisatoren uit verschillende windrichtingen. Dus er was een Senegalees en er was een Oeigoer. En er was een Hongaar en een Serviër. Maar er was dus ook een Turk. En op een bepaald moment bedacht iemand in dat orkest dat het misschien aardig zou zijn om Bessat en mij voor een duo aan elkaar te koppelen. En dus toen hebben we ons even afgezonderd. Zijn we onder de trap gaan zitten. In het Shu Jazz Podium, dat herinner ik me nog goed. Mm-hmm. En toen hebben we in heel korte tijd hebben we een duo of een duet in elkaar gezet. En dat verbaasde onszelf hoe snel en makkelijk dat ging. Want het hele stukje duurde volgens mij 7 minuten. En ik geloof dat we na 12 minuten al klaar waren. Dus dat ging heel makkelijk. En een tijdje daarna kwam er een workshop. En toen werden wij weer aan elkaar gekoppeld. En dat ging weer ontzettend makkelijk. En dat was eigenlijk het begin van onze samenwerking.
0: Je zegt, wij werden aan elkaar gekoppeld. Het lijkt net alsof je daar zelf geen actieve rol in hebt gespeeld.
1: Nou ja, je moet je voorstellen, dat waren allemaal improvisatoren. Ik kende de meeste mensen nog helemaal niet. Ik had Bessat nog nooit horen spelen. Dus het was echt een orkest, een projectorkest, wat in elkaar werd gezet. En dus nee, daar heb ik inderdaad in eerste instantie niet zo'n actieve rol in gespeeld. Wat misschien wel mee heeft gespeeld, is dat ik eigenlijk van oudsher wel een liefde had voor Turkse muziek. En dat een aantal mensen die daar aan meewerkt, dat ook wisten. Dus helemaal toevallig
0: is het niet zo gek.
1: Helemaal toevallig zal het
0: niet. Nee, dat is duidelijk. Hey, en eerst hebben we dus met z'n tweeën, zeg je net, een duo of een duet gemaakt. Maar op een gegeven moment kwam het idee om Barana te gaan samenstellen of op daarmee te gaan beginnen.
1: Nou, een tijdje nadat het orkest opgericht was, toen kreeg Bessat, geheel onafhankelijk daarvan, kreeg hij een uitnodiging van een heel mooi festival in Nijmegen, de Music Meeting, om de compositieopdracht van het volgend jaar te gaan vervullen. En toen heeft hij meteen gevraagd van, nou, zou dat samen met Steven mogen? Omdat die samenwerking tussen ons zo makkelijk ging. En daar is dat festival toen meteen mee akkoord gegaan. En daarmee is het balletje gaan rollen. Dat was het begin van Barana.
0: Oké, laten we eens naar wat muziek luisteren. Het eerste nummer wat we gaan draaien is Gorbet.
1: Ja.
0: Nou, dat is redelijk uitgesproken door me. Het betekent heimwee.
1: Ja.
0: Vertel eens waarom je dit nummer hebt gekozen.
1: Het is dus ook uit het allereerste project dat wij samen hebben gedaan. Het is een stuk dat helemaal verder door Bessat geschreven is. Ik heb wel het arrangement gemaakt, maar het is echt een melodie van hem. En later zijn wij veel meer samen gaan componeren. Maar omdat het dit eerste project was, was dat nog echt iets wat hij zelf heeft aangeleverd. Het is een hele mooie melodie en het gaat ook echt over een vogeltje dat zich uit het nest heeft weggevochten, maar nu in het buitenland weent. En dus een tekst die echt
0: op heel
1: Bessat
0: juist
1: van toepassing is.
0: We gaan luisteren.

0: Dat was Gurwet van Bessat Uves. Stefan Kamperman zit naast mij, want we hebben het vandaag over Bessat. Bessat was in Turkije al heel lang actief als solist, als instrumentalist bij het Turks Staatsensemble in Ankara. Weet jij waarom hij naar Nederland is gekomen?
1: Ja, zoals dat zo vaak gaat voor een vrouw.
0: Aha.
1: Hij is verliefd geworden op een Nederlandse vrouw.
0: Ja.
1: En die had hem leren kennen op een workshop in Turkije. Want hij gaf in Turkije ook workshops voor dansmuziek, voor volksdans. En daar was op een bepaald moment een leuke dame. En dat werd steeds serieuzer. En het intrigerende is dat Bessat had met het Staatsensemble al behoorlijk wat rondgereisd over de wereld. Onder andere in Nederland. En hij had hier al gespeeld in de provincie Groningen. En later toen zij, want zij had dat gezien, en zij is toen foto's gaan zoeken naar het optreden van dat Staatsensemble in Stadskanaal, notabene. En ja, daar stond hij. ze had hem dus al op foto.
0: En toen kreeg ze hem ook nog eens een keertje live.
1: Ja.
0: Okay, nou, dat is wel een mooi verhaal. Klopt het dat Bessat hier ook les gaf?
1: Ja, hij heeft hier. Hij heeft met een aantal mensen uit de volksmuziek in Nederland. Heeft hij op een bepaald moment een dependance. Of nou, eigenlijk niet. De afdeling wereldmuziek van de muziekschool in Groningen heeft hij opgericht. En daar is hij ook eigenlijk altijd als SAS-leraar aan verbonden gebleven.
0: Kun je iets zeggen over zijn invloed op de Nederlandse wereldmuziek?
1: Die is heel divers geweest. Je moet je voorstellen, hij had natuurlijk een enorme achtergrond, omdat hij zo lang in dat Staatsensemble had gespeeld. En het was een soort van wandelende encyclopedie. Bessat kende echt letterlijk 1000 liedjes uit zijn hoofd. Niet by figure of speech, maar echt letterlijk.
0: Helemaal, ja.
1: En dus dat gebeurde ook soms dat hij ging zingen en een liedje begon te zingen en dan halverwege besloot, en kennen jullie die? En dan ging die weer zingen en dat kon zo een uur doorgaan. En dus hij had hier voor de volksmuziek, die zo'n beetje eind jaren 90 in Nederland aan een soort van revival meemaakte, had hij natuurlijk een enorme waarde, omdat hij heel veel van die muziek, die traditie gewoon tot in zijn botten kende.
0: En die waarde werd ook al redelijk snel erkend en herkend hier in Nederland?
1: Ja, want hij speelde in Nederland, had hij meteen ook een ensemble met zijn echtgenoten. Orient Express. En daarmee hebben ze ook redelijk wat gespeeld over de hele wereld. Hm. Maar het interessante aan Bessat was dat hij wist heel veel van die traditie, maar daar wilde hij niet in blijven. Hij, op een bepaald moment rookt hij aan een modernere manier van muziek maken. Zoals hij het zelf uitdrukte, ik wil niet langer museumbewaarder zijn. Dus hij wilde eigenlijk op zoek naar avontuurlijkere muziek, naar modernere muziek, maar wel met behoud van
0: klassieke tradities.
1: Wel behoud van de traditie, ja.
0: Met dat verhaal wat je net vertelde over waarom hij naar Nederland kwam, hè, door het klassieke verhaal een vrouw.
1: Ja.
0: Dat brengt mij op het volgende nummer wat we laten horen. Want het heeft zo, vind ik, zo'n prachtige titel. De Roos en de Nachtegaal. Ik waag me niet aan de Turkse titel, misschien wil jij dat wel doen. En ik heb ook begrepen dat daar een licht erotische tekst onder ligt.
1: Ja, de Roos en de Nachtegaal is feitelijk een heel project. Dus een cd die wij zo genoemd hebben. Gül ve Bülbül in het Turks.
0: Dankjewel.
1: En het eerste stuk op die cd is ook een hele oude tekst. Het zijn eigenlijk allemaal oude teksten van onmogelijke liefde. Dus het zijn veel mystieke teksten en die gaan over de liefde van de nachtegaal.

0: al voor de roos. Het zal nooit wat worden, maar ze zijn toch innig verliefd op elkaar. En binnen dat project, wij hebben dat soms heel serieus uitgewerkt. En soms zijn we daar heel speels mee omgegaan. En het volgende stuk is daar een voorbeeld van. Dat heet Kettengumlek Turkuzu. Dat betekent letterlijk het liedje van het katoenen hemd. En dat is een licht erotische tekst. Je moet je voorstellen, heel oud. Dus echt 300, 400 jaar oud. Maar het gaat over een meisje met een katoenen hemd aan. Heel mooi meisje. En dat katoenen hemd is een beetje doorschijnend. Dus de jongen wil eigenlijk wat meer zien. Daar komt
1: en
0: het wel op
1: neer. Of dat hemd dan ooit omhoog gaat, dat vermeldt de historie vast niet. Maar we gaan nu luisteren naar het nummer. Oké?
0: Ja.

0: kırılsın yaramaz gözler.
1: Dat was Barana met het nummer Gülfe Bülbül. Steven, je had het net over de invloed van Bessat op de Nederlandse volksmuziek. En toen gaf je aan dat hij er vooral op gericht was om er een levendig iets van te maken, van volksmuziek. Niet een soort werken vanuit traditie, maar ervoor te zorgen dat je ook hedendaagse nieuwe impulsen, nieuwe invloeden erbij betrekt. Kun je daar nog wat meer over vertellen?
2: Ja, ik denk dat het stuk wat je zojuist gehoord hebt daar wel een voorbeeld van is. Bessat had, en dat is echt bijzonder, hij stond dus met beide benen in traditie, maar wilde daar in ieder geval met één been uit gaan stappen. En hij luisterde ook naar alles, was heel geïnspireerd door moderne muziek, door hedendaagse muziek, door jazz. En vond het dus ook heel leuk om met mij die dialoog aan te gaan. Van, nou ja, wat, hè, hoe kijk jij tegen die muziek aan? Wat kun jij daarmee? En daarin was die behoorlijk makkelijk. En makkelijk is het woord niet, visionair. Ik bedoel, hij had echt wel een goed gevoel over de urgentie die hij met zijn muziek wilde uitdrukken. En hij was heel fris in uit de traditie stappen, wel elementen gebruiken, maar ze omdraaien, op een andere manier gebruiken, op een manier die in de traditie niet geoorloofd is, maar wat hij dus wel deed. En dat is een knappe manier van een heel ander perspectief innemen en vernieuwing doorzetten.
1: Wat was jouw invloed daarbij? Ik stel die vraag omdat je zegt van ja, wij gingen in dialoog. Hè? Nou, dan doe je dus iets met elkaar en dan wissel je uit. Hij komt dan uit een bepaalde traditie. En wat bracht jij dan mee in deze samenwerking?
2: Ja, ik had natuurlijk een achtergrond binnen in improvisatiemuziek. Ja. Een muziekstijl die er niet zozeer op gericht is om vanuit opgeschreven nootjes tot iets te komen. Maar veel meer vanuit geluid te gaan denken en te proberen een bepaald avontuur aan te gaan, wat ook echt op communicatie gebaseerd is. Zoals wij dit gesprek voeren. Ja. Hè? Jij zegt wat, ik zeg wat. Waardoor je tot iets komt wat je in je eentje niet
1: niet nooit voor elkaar krijgt. Ja.
2: En zo componeerden wij ook. Wij componeerden, wij noemen het eigenlijk zelf pingpongend. Dus soms zaten we samen achter de piano en dan hij had een klein snaarinstrumentje op zijn schoot, een Jura. En dan speelde hij een lijntje en dan speelde ik een lijntje en dan waren we samen aan het zoeken en dan had hij weer een ideetje en dan had ik een ideetje. Of soms dan had hij thuis iets opgenomen, een paar maten, en die stuurde die naar mij op per mail. En dan ging ik daarmee aan de gang en dan had ik ook weer een paar maten toegevoegd. En daardoor schreven wij stukken die geen van ons geschreven zouden kunnen hebben. En dat was voor ons zelf heel inspirerend. En ik vanuit mijn achtergrond van geïmproviseerde ritmische muziek en hij vanuit zijn achtergrond van traditionele Turkse muziek. En dat kwam wonderwel samen. We hadden ik denk het geheime zat erin dat wij heel vaak dezelfde dingen mooi vonden. En dus er was weliswaar cultureel een enorm verschil. Maar van mens tot mens was er eigenlijk niet zoveel verschil. Of tenminste, wij voelden niet dat er een smaakverschil was. En dat maakte het allemaal heel makkelijk en heel productief.
1: Nou, wat ik hier in ieder geval uit oppik, is dat jullie allebei heel erg open stonden voor andere geluiden, voor andere invloeden. En dat jullie ook echt elkaar heel serieus hebben genomen.
2: Ja, en dan moet je je voorstellen, in mijn traditie, de Westerse improvisatietraditie, ja, is dat min of meer in de traditie ingebakken. Maar in de traditie waar Bessat uitkwam,
1: is dat niet ingebakken.
2: Is dat absoluut niet ingebakken. En voor hem was dat dus des te bijzonderder, dat hij hij heeft zich aan zijn haar omhoog getrokken en is echt zijn muziek gaan heruitvinden. En dat vind ik echt een prestatie van formaat. En ik ben ook weinig mensen echt uit die volksmuziek of uit de klassieke muziek tegengekomen die dat op zo'n manier hebben gedaan. Daarin was hij echt heel bijzonder. En ik denk dat daarin ook echt een grote betekenis gelegen heeft voor de Nederlandse wereldmuziek. Hij heeft daarin mensen geïnspireerd om hun eigen stem te vinden, om hun eigen geluid te vinden.
1: We gaan een stukje muziek luisteren. Soms trad Barana op als trio, dan weer als achtkoppige big band, vaak met gastzangeressen, zoals in dit nummer. Jij zegt nee.
2: Nee. Hey. We gaan nu volgens mij naar Yavuza luisteren.
1: Oh. Dat is goed. Zeg daar maar wat over.
2: Dat is een stuk dat hij geschreven heeft voor een vriend van hem die zelfmoord heeft gepleegd. Een oude vriend van hem die op een bepaald moment zelfmoord heeft gepleegd. En Bessat was daar stuk van. En voor Bessat was dat ook totaal onbegrijpelijk. En dat heeft alles met Bessat's ongelooflijke vitaliteit te maken. Maar misschien moeten we eerst naar het stuk gaan luisteren.
1: Oké.

0: Terwijl we naar dit nummer zitten te luisteren, vertelde Steven me dat Bessat ja, eigenlijk heel verontwaardigd was over de zelfmoord van de vriend. En ik kan me dat zo goed voorstellen, want ik heb jouw verhaal gelezen dat je hebt gehouden tijdens bij de begrafenis van Bessat. En ja, daaruit kwam hij naar voren als een enorme vechter. Iemand die absoluut niet ja, opgaf.
1: Nee, het was een ongelooflijke levensgenieter en vitaal iemand. Hij hield van het leven en hield van mensen. Hij hield van de liefde, hij hield van gezellig doen. Hij hield van de intensiteit van het leven. Hij was verknocht aan het leven. En ik kan me ook herinneren, wij waren najaar vorig jaar, toen hij dus echt al heel erg ziek was, hebben we nog getoerd in Turkije. Die hele tour die heeft hij eigenlijk slapend op de achterbank van een busje meegemaakt. Maar tijdens de concerten was hij er dan. En na de concerten dan ging hij naar het hotel terug. En op een bepaald moment stond ik in de lift samen met de percussionist en Bessat. Stonden wij in de lift naar een concert om naar onze hotelkamer te gaan. En Bessat zei verontwaardigd tegen ons: wat doen jullie hier? Wat doen jullie hier? Als ik nu zou kunnen, want hij ging naar bed. Mm-hmm. Als ik nu zou kunnen, dan zou ik gewoon naar buiten gaan. En de hort op. Kijken naar de fans. Een feestje bouwen. En dat hebben we vervolgens ook maar gedaan.
0: Heel goed naar hem geluisterd. Ik stelde je net een vraag en die kon ik niet afmaken omdat ik een verkeerd nummer aangaf. Baraná trad soms op als trio en op andere momenten weer als een achtkoppige big band, al dan niet met gastzangeressen. Daar horen we zo meteen wat van. Maar wat denk jij zelf dat de favoriete samenstelling van Bessat was?
1: Ik denk dat de favoriete samenstelling van Bessat degene was waarmee hij zojuist het podium afstapte. Eigenlijk vrijwel altijd. Hij was zo enthousiast en genoot zo van wat hij deed. En ik denk ook, er zijn zoveel van die verschillende versies geweest, omdat hij, wij geloven allebei, maar hij ook heel erg in jezelf opnieuw uitvinden, vernieuwing, jezelf voor het blok zetten, in weer een nieuwe samenwerking. En ik denk dat hij dat aspect ervan zo verschrikkelijk waardeerde. Dus dat hij, wat hij het fijnste vond, was juist dat het elke keer anders was. Dat het elke keer weer een nieuw element had.
0: Duidelijk. We gaan luisteren naar de zangeres Sanem Khalefa. En het nummer heet Zula.
2: Heet Zula. We hebben hier een zaal. Zeer speciaal. Twee jonge gasten. Gisteren en mij in Haarlem deze stuk met hun geweldige band geoefend. Ik hoop dat zij met deze versie ook een beetje leuk kunnen vinden nog steeds. Zula betekent een stiekem geheim plekje. Het is een verborgen plek. Iedereen heeft een eigen verborgen plek. Niemand weet dat. Alleen maar jij. In dit geval met een beetje ritmische Zula. Ritmische verborgen plek. Jullie kunnen zelf een beetje zoeken. Het stukje begint met 7/8, dat weet je. En dan komt de 6/8. Gratis workshop weer. De 7/8, ik zeg altijd Haren, Veendam, Groningen, Haren, Veendam, Groningen. In dit geval Groningen, Haren, Veendam, Groningen, Haren, Veendam. Zula.

0: Steven Kappelman, Bart Leleveld, Sanem Kalpa en ik ben Bessa Dres. Wie weet, tot volgende keer. En bedankt, concertzender. Hartstikke bedankt.
1: Ja, we zitten bij de concertzender, zoals u net ook al van Bess had hoorde, maar dan bij een andere gelegenheid. Steven, jullie hebben een project gedaan, Xenopolis. En daarop is een nummer met Gaylan Ertem.
2: Ja, we hebben op een bepaald moment zijn we eigenlijk over Gaylan gestruikeld, zou ik haast zeggen.
1: Hoe dat zo?
2: En wij waren op zoek naar een solist voor een festival. We kregen een aanvraag van iemand van een festival in Nederland. Van, kunnen jullie met een Turkse solist iets doen? En toen kwamen we langs een filmpje van een hele grappige Turkse popzangeres. Waarvan we in eerste instantie geen flauw idee hadden wat we ermee moesten. Maar we wisten wel dat we er iets mee wilden doen.
1: Ze was dus heel mooi.
2: Ze was geweldig mooi, okay. Maar ze zong
1: als een nachtegaal.
2: Zo origineel en prachtig en eigenzinnig.
1: Ja.
2: Ze maakte bijvoorbeeld, ze had een filmpje over, dat heette Paniekattack. En dat was een opsomming van alles waar ze eigenlijk bang voor was. En dat ging van Coca-Cola tot jazz tot een enorme opsomming. En dat was hilarisch, dat filmpje. En inmiddels is het overigens ook in Turkije echt een grote ster aan het worden. Maar toen was ze nog volstrekt onbekend. En wij hebben haar gevraagd om naar Nederland te komen. Ze heeft 2 tournees gedaan. Wat bijzonder is, want ze heeft vliegangst. Dus ze moet elke keer, ze komt elke keer in de auto.
1: Wat overwinnen. Of ze komt met de auto.
2: Ja, ze komt in de auto.
1: Een hele lange reis.
2: Ja, dat is een hele lange reis. En dat is ook duur. Maar ja, ze heeft het elke keer heel erg leuk gevonden. En wij vonden het elke keer fantastisch om met haar te werken.
1: We gaan luisteren. Simit Mimit.

0: Dat was Geylan Ertem met Simit Mimit. En de cello-solo was van Ernst Reiziger. Steven, waar ging dit nummer eigenlijk over?
1: Nou, het hele project gaat over Istanbul. Vandaar Xenopolis, betekent ja, vreemde stad. En dit is een soort van associatie als je met een taxi heel snel, en alle taxis rijden snel in Istanbul, snel door Istanbul heen rijdt, dan zie je allerlei, krijg je allerlei indrukken. En daar is dit eigenlijk een soort van associatief gedicht. De Simit Mimit. Simit, dat zijn die broodjes, ja, die ronde broodjes die je op straat vindt. En dit is een tekst die Bestad heeft geschreven voor Geylan, voor dit project.
0: In ieder geval hebben we nu al een aantal verschillende stijlen gehoord. En we gaan nu naar jullie laatste cd, de cd Barana Electro Shaman. Of Barana in Electro Shaman. En ja, dit is een soort bezwerende elektronische grooves, oeroude shamanistische muziek, teksten uit de Turks-Oeigoerse mythologie. Het is nogal wat, maar het is een totaal ander geluid dan we gewend zijn. Ook Ernst Reiziger speelt onder andere Ernst Reiziger speelt ook mee op deze cd. En klopt het dus dat jullie nu echt weer een hele nieuwe richting zijn ingeslagen?
1: Ja, we hadden, ja, daar ging Barana ook over. Elke keer bedenken wat je nu weer gaat doen. Dus niet voortborduren op de vorige cd. Maar er echt een, elke keer weer een, opnieuw je koers bepalen. En een nieuwe richting of een nieuwe koers uitzetten. En daar was Bessat heel erg voor te vinden. Die wilde dat heel graag. Een band, niet een band. Hij heeft meteen vanaf het begin gezegd, ik wil geen band. Later bleek dat dat eigenlijk vooral betekende dat hij niet elke week wilde repeteren. Maar het betekende ook, ik wil geen band. Ik wil niet één band die de hele tijd met hetzelfde repertoire speelt. Ik wil, het is een creatief iemand die zichzelf de hele tijd wilde uitdagen. Dus we deden projecten. En eigenlijk alle projecten waren anders. Nou ja, voor onze noodzaak, voor andere mensen wellicht verrassend.
0: Nou, het klopt wel een beetje met wat je eerder in dit programma al zei. Toen ik je vroeg van waar speelde die nou het liefst mee, met een trio of met een grote band. En toen zei je, eigenlijk elke keer als hij van het toneel afstapte, had hij zijn favoriete band achter zich gelaten. Dus hij was in die zin ook heel creatief en hij wilde ook niet vastgeroest zitten.
1: Nee, hij was dol op het avontuur.
0: Nou, dat is duidelijk. We gaan twee nummers draaien van deze Electro Shaman CD. En dat wordt Kuzul en Koshuk.

0: Wereldmineralen is vandaag helemaal gewijd aan de onlangs overleden Turks-Nederlandse multi-instrumentalist Behzat Üves. Steven Kamperman, vriend en medeoprichter, was in de studio. Steven, ik bedank je alvast, maar ik wil je niet weg laten gaan voordat ik de vraag stel, wil je nog iets over je vriend zeggen?
1: Nou, ik denk dat Behzat echt ontzettend van het leven hield. En van het niet-dogmatische leven, van het niet-voor de hand liggende leven. En ik denk dat hij dat heel erg gevierd heeft. En daarin zal hij mij ook echt blijven inspireren.
0: Oké, nogmaals, dankjewel. De volledige speellijst vindt u op onze site concertzender.nl. Caroline Kleiren stelde dit programma voor de Concertzender samen.

U luistert naar een uitzending van Concertzender met Concertzender Live. Verleden jaar was het 25-jarig jubileum van het Afrika-festival Hertme. Dit festival heeft zich inmiddels ontwikkeld tot het belangrijkste Afrikaanse muziekevenement van Nederland. Ook internationaal heeft het een goede naam en scoort hoog op de lijst van 25 beste zomerfestivals. Op deze jubileumeditie presenteerde de organisatie een overzicht van de hoogtepunten van Hertme van de afgelopen jaren en de concertzender was erbij om een aantal concerten op te nemen. Op 7 juli 2013 stond Faliha-speler Rajeri uit Madagaskar op het zonnige podium. Op 15-jarige leeftijd leerde hij zichzelf de Faliha spelen. Het zal niet gemakkelijk zijn geweest, want op zeer jonge leeftijd verloor hij de vingers van zijn rechterhand. De Faliha is een buissiter gemaakt van bamboe met 14 of meer snaren. De klank ligt ergens tussen de harpsichord, kora en sansa. Rajeri is een renaissanceman. Hij is meesterspeler op de Faliha, leider van zijn eigen band, oprichter van een modern Faliha-orkest met 23 solisten en hij heeft het boek The Secret of the Faliha geschreven. Ook heeft hij zich ontpopt als singer-songwriter en vernieuwde het repertoire van de Faliha. In 2012 bracht hij het album Tantsaha uit, waarvan hij in dit concert ook een aantal nummers speelt. Hij wordt begeleid door Dadi, gitaar en zang, Rataks, drums en zang en Fefi, basgitaar en zang.

No problem. Thank you very much.

0: Merci beaucoup.
1: U luistert naar de concert van Ragieri, opgenomen tijdens het Afrika Festival Hertme 2013. In 2006 startte hij het 3MA-project, een afkorting van Mali, Madagaskar en Marokko. Ragieri komt uit Madagaskar, Driss El Maloumi, Marokko, en de Malinese kora-speler-player Baleke Sissoko. Met deze muzikanten trad hij wereldwijd op tijdens festivals en was ook in Nederland te zien. Er volgde een cd, de 3M's, die goed verkocht en waarmee Ragieri verder bekendheid kreeg. Het concert wordt vervolgd met 4 nummers, waarvan de eerste, Tsi Miova, prachtig a cappella is. Het daaropvolgende, Yeri, is instrumentaal en heeft een mooi Valia-intro.

Funi voni kiasia no tei tani. Izi efa tungawa no melu.

Merci beaucoup. Thank you very much.

In het laatste gedeelte van het concert van Ranieri, dat we opnamen tijdens het Afrika-festival Hertme op 7 juli vorig jaar. Daarin hoort u het prachtige a cappella gezongen nummer Von Gio. Op 23 mei aanstaande, tussen 5 en 6 uur, gaan we verder met opname van dit festival met een concert van Olivier Mtsugi uit Zimbabwe. De volledige speellijst vindt u op onze site concertzender.nl. Het Afrika Hertme Festival 2014 vindt plaats op 5 en 6 juli aanstaande. Onder andere Aziz Chamoui met zijn University of Gnawa en Habib Koité zijn artiesten die daar zullen optreden. Bekijk de site afrikafestivalhertme.nl.

Nyanchona, Zanna, Hardy, Nyanchona, Ampifamara.

0: Merci beaucoup. Il y a quelques CD à côté.
1: De techniek van deze live-opname was van Wijnand de Groot, producenten Suzanne van der Pol en dit programma werd samengesteld door Caroline Claire.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar Mariama. Vandaag een uurtje oude muziek uit Kaapverdië. Muziek uit de 70s. Muziek van net na de onafhankelijkheid van 1975. En u zult horen, het optimisme klinkt er vrolijk doorheen. We starten met zomerse, uitermate dansbare klanken die erg doen denken aan muziek uit het Caribisch gebied. Je hoort achtereenvolgens nummers van Cabo Vercio, Voz de Cabo Verde, Africa Star, Bana, nogmaals Africa Star en Voz de Cabo Verde.

Ook Sonora Matancera experimenteerde met instrumenten die je niet direct bij een Cubaans orkest verwacht. Zoals de bandoneon, bespeeld door de Argentijn Joaquín Mora. Het lied werd gecomponeerd om een 81-jarige zanger te eren die vanwege zijn leeftijd niet meer kon zingen. Een compositie van Daniel Santos, El que canta.

Kenners van de Buena Vista Social Club, een naar verhouding vrij recente cd, kennen het wel. Een Cubaanse all-time hit van Isabella Carillo. Daniel Santos zong het al in 1949 en Sonora Matancera heeft het in 3 verschillende versies opgenomen. Dos Gardenias, en dan weet u dat dat wordt gevolgd door Para Ti.

Over het veelvuldig kopiëren van het repertoire van Sonora Matancera hebben we het al gehad. Hier volgt de door Juan Carlos Coronel gezongen kopie van deze hit.

De lekkere taarten van Maria zijn niet te versmaden. Daniel Santos en de overgeleden van Sonora Matancera weten er wel raad mee. El Buñuelo de Maria.

was deze opname al op het Seco-label. We moeten nog even in hetzelfde jaar, 1950, naar RCA Victor. Daniel Santos nam op dit merk 12 titels op en allemaal van perfecte kwaliteit. Eerst weer een bolero. Eso crees tú.

In dit bijna niet te begrijpen drukke jaar 1950 kwam ook nog even de populaire mambo voorbij. Deze horen we hier op het Seiko-label. De mambo is universeel en dat is het volgens de titel van dit lied.

De 12 opnamen voor RCA Victor zijn hoogstandjes. Eén van deze nummers zou Daniel Santos, inmiddels met een stok lopend, zingen tijdens de reunie 39 jaar later in New York. En dat was 1989. Dit allemaal vanwege het 65-jarig bestaan van Sonora Matancera. Panama met Tombé.

En die Daniel Santos was me er eentje. Hij werd El Inquieto Anacobero genoemd, vanwege zijn uitbundige gedrag. En ook had hij losse handjes. Het verhaal gaat dat een cameraman voor een filmopname werd verzocht slechts één kant van zijn gezicht te filmen, omdat het andere enigszins beschadigd was door een vechtpartij. Hij is 10 keer getrouwd geweest en in 1952 was hij lange tijd onvindbaar. Toen hij met Sonora Matancera weer opname ging maken, componeerde hij een mooie bolero. Als je 1 dag in de cel hebt gezeten, waardeer je pas de vrijheid. Het was naar het leven geschreven. Amnistia.

Het Colombiaanse orkest Alquimia, dat zich gespecialiseerd heeft in Sonora Matancera-imitaties, speelt het nu ook voor u. El Corneta.

De kwaliteit van het orkest steeg in 1953 naar ongekende hoogte. Manteca, de ongeëvenaarde timbalespeler van het orkest, kon zich in de pianosolo's van Lino Frias kennelijk even niet beheersen. U hoorde het nummer ook al in de vorige uitzending door Bienvenido Grande, de guaracha Ya Sepeino Maria.

Daniela Santos werd 76 jaar en overleed in Florida in 1992. We sluiten af met een Montuno Batanga, El Sofá. U vindt meer gegevens op onze web- en blogsite www.concertzender.nl. Volgende maand Celia Kroeth. De samenstelling van dit programma was in handen van Henk Braaksma.

bij de Concertzender is het nu tijd voor Éxitos Musicales. Uit de schatkamer van Elect Record. Roemenië, deel 1. Toen het ijzeren gordijn nog hing, kon je ze toch in een tweedehands platenzaak of een rommelmarkt tegenkomen. Een langspeler van het Roemeense platenmerk Elect Record. En het was heel verstandig om die plaat, soms voor een habbekrats, te kopen, want 10-1 had je een juweel in handen. Opname van de grootste virtuose uit de folklore van Roemenië. Laten we meteen maar een potpourri laten horen. Dat heeft het grote voordeel dat we tegelijk een aantal verschillende dansen en verschillende solisten met hun verschillende instrumenten voorbij horen komen. U hoort de viool, de taragot en de klarinet, de nai, de panfluit, de accordeon en de cymbaal in Jokuri Muntaneshi.

Laten we de vioolvirtuoos Benone Damian, die daarnet de hoofdsolist was, er nog even uitpikken. Dat is namelijk dezelfde die nu de accordeon bespeelt in de Ora Fortuna.

In het orkest Paraskiv Oprea, dat u net hoorde, waren Nikolai Pirvu op de panfluit en Benone Damian op de viool de hoofdsolisten. We gaan nu nog een panfluitsolo, in sommige muziekboeken consequent pansfluit genoemd horen, in Koboridin Deja Vale, gespeeld door Nikolai Pirvu, die nu in Nederland woont.

De panfluit of de nai zou van goddelijke oorsprong zijn. De rieten fluit zou over de hele wereld worden verspreid in talloos verschillende vormen. Wij kennen de panfluit in het Westen meestal van

Jorge Zamfir werd opgeleid door de beroemde Fania Luca. Zelf werd hij later ook orkestleider, bijvoorbeeld van het legendarische orkest Sierra Thrillia. En we gaan daar nog wel een keertje apart aandacht aan besteden. Weer later ging hij de wijde wereld in, waar hem een enorm succes ten deel viel. Talloos zijn de platen die van hem gemaakt werden, maar de opnamen die wij u nu laten horen komen allemaal van het oorspronkelijke Roemeense platenmerk Elect Record. Doña de Giale, hier is Jorge Zamfir.

Ook wordt wel gedacht dat het idee om de panfluit met een kerkorgel te combineren een westerse uitvinding is. Nee, maar dat is niet zo. Ook op de oude Roemeense platen van het merk Elect Record komen we Jorke Zamfeert al tegen met een organist. En op die plaat speelt hij klassieke stukken. Hoe kan het ook anders? Hij heeft een klassieke muziekopleiding gehad. We kiezen voor een licht stuk van ruim 3 minuten en we horen hem met organist Nicolai Licaret en het stuk heet Anna.

Nu volgt, even als tussendoortje, een opname met doedelzak. Ja, echt. Dit instrument, dat in Roemenië cornemuse wordt genoemd, hoort tot de uitrusting van vele orkesten. Hier horen we Marin Cizar op de cornemuse in Rustemul.

Er zijn nogal wat van die virtuose naaispelers. Panfluitspelers, weet u nog? Ze zijn niet allemaal even bekend, maar hier hebben we Catalin Tricolea, die, als we de foto op de hoes moeten geloven, op een reuzennaai speelt. Vanaf zijn mond reikt het tot aan zijn middel en heeft 23 pijpen. We denken dat hij in het volgende stuk, dat uit 3 delen bestaat, af en toe wisselt van grote naar normale panfluit. Ook hier horen we weer verschillende dansvormen.

Meestal bestaat zo'n orkest, in dit geval van de naaispeler Catalin Tricolea, uit meerdere beroemde solisten die ook hun eigen soloplaten maken. Zo'n solovirtuoos is de violist Ion Dragoi, die u nu gaat horen met een ora en een serba in een medley.

Met het orkest, dat onder leiding staat van Gheorghe Samfir, horen we nu de violist Ion Dragoi, de Ora de Mina de Bataille.

We gaan nu over naar een ander bekend Roemeens instrument, de cembalum of tambal genaamd. Heel wat virtuozen zijn ook hier in Nederland te zien geweest. En vooral ook te horen. Deze heet Tony Iordache. Ook hem vinden we op de plaat van Katalin Torcolea terug. Maar de opname die u nu gaat horen komt van een eigen soloplaat. Een brioel is een virtuose mannendans waarbij de mannen elkaar aan de riem vasthouden.

Nog een opname van Tony Iordache van dezelfde plaat, maar nu in een wat rustiger tempo. Pasanica de Subnori.

De cymbalum of tambal is ook wel hakkebord genoemd. Het is een instrument van oriëntaalse oorsprong. Hij verving de piano. Bestaat uit ongeveer 123 snaren die in 35 groepen verdeeld zijn. Het werd bespeeld met door katoen omwikkelde stokjes. Een andere cymbalumspeler van formaat is Paul Stinga. Hij heeft een eigen orkest en weer zitten daar de meest virtuose solisten op allerlei instrumenten in. Luister eerst naar Paul Stinga zelf met een hora, wat de ronde betekent. Het woord zegt het al. De dansers van deze oude volksdans dansen in een gesloten of open cirkel. Hora della Crescenzi.

In alweer de laatste opname van deze uitzending komen enkele solisten uit het orkest van Paul Stinga voor het voetlicht. En op duizelingwekkende wijze worden de klarinet en maar liefst twee sopraansaxofoons bespeeld. Het gebeurt door Paul Sepsan op de klarinet en Francisc Novakiovi-Piuchu en Bodaita Stanescu. En die zijn beide op sopraansaxofoon. We komen zeker terug op de fantastische muziek uit de schatkamer van Elect Record. Nu dus Banatama en tot een volgende keer. Dit programma werd samengesteld door Henk Braaksma.

U hoorde Luis Bordon met de polka Paraguay, El Arpa y la Danza de mi Tierra. Dit stuk werd jarenlang gebruikt in een televisieprogramma over de folklore van Paraguay met muziek en dans. Nu is weer een paar opnames van zijn eerste LP, een polka en een guarania. En nog een polka.

In het programma van vorige maand noemden we hem al, de kerstplaat van Luis Bordon. In Zuid-Amerika worden dezelfde kerstliederen namelijk gezongen als in Europa en Amerika. De in 1961 opgenomen kerstplaat met al deze bekende kerstliederen was een enorm succes. De plaat wordt tot op de dag van vandaag elk jaar opnieuw uitgebracht. Te vergelijken met White Christmas van Bing Crosby. Hoewel het nog lang geen kerst is, laten we drie nummers van horen. U hoort Jingle Bells, Stille Nacht, Heilige Nacht en O Denneboom. Al heten ze op de plaat anders.

Ook de tango doet het goed in Paraguay. Op zijn eerste succesplaat stond er al één, die we vorige maand lieten horen. Op één van de vele LP's stonden uitsluitend tango's en ook deze plaat ging de hele wereld over, tot in Nederland toe.

Louis Bourdon was niet alleen een goede harpist, hij was ook zeer geïnteresseerd in audio-elektronica. Zo zorgden zijn experimenten ervoor dat de klank van zijn harp zo helder en krachtig klonk. En vergeet ook zijn begeleiders niet. Hier volgen weer drie van de bekendste stukken uit het overvloedige Paraguayaanse muziekrepertoire, waaronder het overbekende verjaardagslied Felicidades.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat, hoe populairder Luis Bordon werd, hoe verder hij kwam af te staan van zijn oorspronkelijke Paraguayaanse roots. Niet zo gek natuurlijk, want de platen werden over de hele wereld verkocht. Het begon natuurlijk met de Braziliaanse medleys van samba's. Luis woonde 40 jaar in Brazilië en sprak vloeiend Braziliaans. Ook het koffiemalen, Moliendo Café, van Venezolaan Hugo Blanco en de Puerto Ricaanse Porro Mi Cafetal.

Ook op het Argentijnse platenmerk Marpar, gespecialiseerd in uit Paraguay afkomstig materiaal, werd een LP uitgebracht. We vermoeden nog voor de Braziliaanse Chanteclair opname. Echte Paraguayaanse stukken waarmee we dit tweede deel van Luis Bordón y su Arpa Paraguay afsluiten. De volgende maand doen we nog een greep in het enorme repertoire van deze in 2006 overleden harpist. En ook dan weer samengesteld door Henk Braaksma.

0: En dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van Wereldmineralen. De Argentijnse muzikant Enrique Nobiello heeft een groep muzikanten uit verschillende genres als jazz, pop, tango en Latin bijeengebracht in de groep El Junta Cadaveres. Op de CD El Platino laten zij een stomende mix van tango, rock en hip-hop horen. U hoort drie nummers, Voetbal Argentino, Hasta Siempre van Carlos Puebla en we beginnen met Cortita y al pie.
1: Y hay que darse el gusto total. En una de esas viene el 9. Llama al 13.

U luisterde naar El Junta Cadaveres en de CD De Platino. De groep Maguare bracht dit jaar haar debuutalbum uit en die heette Gumbia Insomnia. Maguare is een elfkoppige band, opgericht in 2009 als Latin Big Band rond zangeres Paola Marquez. En de CD bevat 8 eigen composities naast herbewerkingen van Colombiaanse klassiekers. We draaien 5 nummers van deze CD, te beginnen met het titelnummer Cumbia Disomnia.

En dat was de cd Cumbia d'Insomnia van Maguire. De volgende cd is Navida van zangeres Giozani. Giozani is de zangeres van Cordas do Sol, een zeer populaire groep in Kaapverdië. Navida is haar eerste soloalbum en we draaien drie liedjes. Die zijn gecomponeerd door Fred Dessay en bewerkt door de bekende Kaapverdiaanse zanger-componist Théophile Chantre. Het eerste lied, Antes Dum Kunje, zingt zij in een duet met Fred Dessay.

En het was de cd Navida van Chozani. We besluiten deze wereldmineralen met zangeres Karyese Fotso. Karyese komt uit Kameroen en begon haar carrière als achtergrondzangeres. Ze heeft veel muziekprijzen gewonnen en was vorig jaar te zien in Acoustic Africa, tezamen met Manu Gallo en Dobet Gnahore. Van haar cd Gwenge krijgt u 4 nummers te horen, Puebe, Mayole en Pak la Française. Maar we beginnen met Soa. Overigens kunt u de hele speellijst natuurlijk vinden op onze site bij Wereldmineralen. Onze site concertzender.nl. En dan vermeld ik u alvast dat dit programma is samengesteld door Caroline Claire.

0: Discover. Een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: Ja, dit is de concertzender met Discover, met vanavond een echt collectors item. Luister naar de introductie.

Helen Toe uit de debuut-LP van de Britse a cappella groep The Watersons was dat. The Watersons was en is een familiegroep. De zussen Lyle en Norma, broer Mike en neef John Harrison vormden de eerste samenstelling. Ze maakten een aantal albums voor ze uiteen gingen. In 1972 vond de reunie plaats en sinds die tijd traden ze met tussenpozen en soms in andere of verbrede samenstellingen op en legden hun muziek op talloze albums vast. In de genoemde breakperiode schreven Mike en Lyle Watterson diverse songs. Die legden ze vast op het keuzealbum van deze uitzending, Bright Phoebus. We luisteren naar een eerste selectie songs.

toch bescheiden instrumentale begeleiding van onder meer Martin Carty, een aantal Fairpoint Convention-leden en Tim Hart en Maddie Pryor van Steel Eye Span niet. Bovendien was de helft van de oplage onbruikbaar vanwege een verkeerd gecentreerd gat in de vinylplaat. De exemplaren die wel afgezet werden, zijn nu kostbare collectorstukken. Want de folkmuziek zelf evolueerde en de waardering voor de sterke composities van Lyle en Mike Watterson groeide. Hun nummers werden gecoverd en de vraag naar het album nam weer toe. Hier weer een volgend viertal songs uit Bright Phoebus.

Dat was Never the Same van Lyle Watterson. Ondanks de toegenomen interesse bleef een heruitgave uit. Dat had alles met de rechtenkwestie te maken. De opnamen van het oorspronkelijke label Trailer Records waren opgekocht door een verzamelaar. Die weigerde om duistere redenen de plaat opnieuw uit te geven, net als bijvoorbeeld de eerste albums van Nick Jones, die ook in zijn bezit waren. Ooit verscheen een kleine, duistere oplage op vinyl en rond 2000 doken enkele slechte CD-ROM-kopieën op. Bright Phoebus kreeg nooit een echte re-release, wat de status van het album alleen maar verhoogde. Hier de laatste vier tracks van het album.

Bright Phoebus was de start van een succesvolle schrijverscarrière van vrouw Lyle. In het volgende blokje laten we u drie van haar songs horen. De eerste, Song for Thirza, werd geschreven voor Bright Phoebus, maar kwam niet op het album terecht. Eerst een demoversie van Lyle uit 1970 en daarna hetzelfde lied gezongen door zus Norma uit een tribute album. In 2002 bewerkte een dozijn folk- en rootsmuzikanten de songs van Bright Phoebus voor het album Shining Bright, The Songs of Mike and Lyle Watterson. Daaruit ook Ivana Darling door Teddy en Linda Thompson met een gastrol van Van Dyke Parks.

Ivana Darling van Lau Waterson door Linda en Teddy Thompson en Van Dyke Parks. Lau Waterson overleed in 1998 tijdens het proces van opname voor een tweede album met zoon Oliver Knight. Mike overleed in 2011 kort na een optreden in hun oorspronkelijke woonplaats Hull. Norma Waterson is wellicht de meest actieve van de broers en zussen. Zij overleefde een serieuze ziekte in 2010. Als slot van deze uitzending het van Richard en Linda Thompson gekende, maar door Mike Waterson geschreven Mole in a Hole. Hier in de uitvoering van Blue Murder, dat zijn de Watersons en een andere a cappella gigant Swan Arcade. De resterende tijd is voor een instrumentale New Orleans Big Band geïnspireerde bewerking van de titelsong van het album. Discover wordt samengesteld door Marius Roeting.

Dit is Acoustic Roots. Heel hartelijk welkom. Het is ons, Hans Meerman en Karin van den Boogaard, een eer en een genoegen dit nieuwe programma van de Concertzender te introduceren. This is Acoustic Roots, a new Concertzender program for world music. And we are honored to welcome oud player Haitham Safia and friends in our first program. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. Vandaag te gast niemand minder dan Haitham Safia, oud-speler. We zijn vereerd dat hij samen met een aantal andere artiesten Acoustic Roots ten doop wil houden. Hier zijn Osama Miligi, Marianne Noordink en Haitham Safia. So what?

Osama Miligi, Marianne Noordink en Haitham Safia. Dank jullie wel. We gaan jullie dit uur een heleboel keren horen. Haitham Safia bespeelt de Oud. Hij is geboren in Kafr Yassif in de Galilea. Dat ligt voor de kenners bij Nazareth. Wat de vraag meteen oproept of hij een Palestijnse Israëliër is of een Israëlische Palestijn. Maar dat horen we dan straks misschien nog. Hij maakte in 2001 zijn debuut in Nederland met een ensemble dat het moderne dansgezelschap Galili Dance begeleidt. En samen met hen toert hij door Europa. En in 2002 is hij cum laude afgestudeerd aan de Academy of Music and Dance in Jeruzalem. Zijn belangrijkste band zijn Quartet Promises en No Blues. En hij gaat van alle cd's die hij heeft uitgebracht, alleen maar ook met zijn gezelschappen, gaat hij spelen in deze acoustic route. Straks gaat hij ook nog zingen in Anna La Habibi, maar eerst horen we nu Vision.

0: Haitam Safia, Oet, Marianne Noordink, Nij en Osama Miliri, percussie. En Haitam en Marianne nemen even hun plekken in aan tafel hier. Ga rustig even zitten. Allebei, even bijkomen misschien.
1: Dankjewel.
0: Hartelijk welkom allebei. Welkom.
1: Dankjewel.
2: In the first acoustic roots, we're proud to have you here. Haitam Safia en Marianne Noordink natuurlijk ook. Mm-hmm.
0: Fijn dat jullie er zijn.
1: Hartelijk dank. Thank you very much.
0: Haitam, je bespeelt de oet. Ja, je kan jezelf vertalen, hè? Dat is handig.
1: Ja, dat klopt.
0: Je bent Nederlandstaler in Engels.
1: Ja, zo is het.
0: Je bespeelt de oet. Wat is dat?
1: De oet, actually it's like the grandfather of the guitar. Normally, they say historically, this is like coming after the guitar, and it has 11 strings, and it has like a pear shape, and I would say it is the main instrument in the Middle East. As the guitar in the West, it's the oud in the Middle East.
0: Ja, een Arabische luid noemen wij het, hè? Met een soort gitaar, maar dan met een korte hals.
1: Ja, maar daar heb je ook eigenlijk een Turkse oud, en het is eigenlijk bijna hetzelfde.
0: En dit is een prachtig exemplaar.
1: Dank u.
0: Wat is dit voor een oet? Is dit een bijzondere oet?
1: Ja, die is speciaal voor mij gemaakt toen ik 13 was.
0: 13?
1: Dat was wel een beetje lang geleden. Nu ben ik bijna 33. Dus speciaal voor mij gemaakt. En dan de bouwer zegt, als je doorgaat met muziek, die gaat jou bedienen voor de klank, maar ook visueel.
0: En speel jij altijd op deze oet?
1: Ja, die instrument gebruik ik altijd voor concerten. Maar als ik gewoon in een andere plek of ga ik gewoon oefenen, dan gebruik ik mijn andere instrumenten.
0: En niet om te oefenen deze?
1: Nee, die niet. Alleen maar voor concerten of net als deze.
0: Je bent er zuinig op.
1: Probeer ik ook wel.
3: Speciale gelegenheden.
1: Yes.
0: Ja, hoeveel heb je in totaal dan? How many oets you have?
1: Oh, a lot actually. Well, I have to start counting them. It might take some time.
0: Okay.
1: Like more than 10.
0: Oh, then I'll ask Marianne Noordink, what is a Nij? We saw you playing on the Nij. It's a different kind of flute than we know. What is it?
4: It's a reed flute. It's actually one whole piece of reed. And it consists of 9 segments, so 8 notes. Mm-hmm. And everything is open from the inside, except the first in the top where you blow. There's a small edge inside, so you can octavate and you can have some high notes, I think. And
0: where does it come from?
4: It's coming from originally, I think it was first found in Iran, but I'm not sure because it's so old. It's kind of 6,000 years old. Yeah.
0: Mm-hmm.
4: And
0: not this one, huh?
4: Not this
0: no.
4: one. No. and actually, it didn't change so much. It's still one piece of reed with 7 holes.
0: Yeah.
4: So that's. I think it's
3: very
4: cool. It's very basic and it's really nice because it's so natural.
0: Ja, and never changed. Dit is een oud instrument, al 6000 jaar oud. Ja, niet deze waar Marianne op speelde, maar het is in deze vorm is het al heel oud.
4: Yeah.
0: En het is, wat zijn nou, 9 segmenten? 8 of 9 segmenten?
4: Ja, je hebt zeg maar 9 stukjes van het riet. Dat is een speciaal getal.
0: Mm-hmm.
4: En ze veilen dat helemaal aan de binnenkant open, behalve de laatste...
0: Ja.
4: Niet
0: het ziet eruit alsof je een beetje de scheef erop speelt.
4: Ja, klopt. Je blaast eigenlijk naar de zijkant. Of ja, niet echt naar de zijkant. Je blaast vrij rechtdoor. Maar je luchtkolom die splitst zich op een verticale rand.
0: Okay.
4: Dus niet horizontaal zoals de fluit. De dwarsfluit bijvoorbeeld. Dan splits je lucht op een horizontale rand. Maar je is verticaal.
0: Jij hebt in Londen gewoond, hè? Dus je kunt dit ook even in het Engels uitleggen.
3: Ja, dat is...
0: Hoe het werkt.

U luisterde naar de cd Milk and Honey van het Pawnee Trio. De volgende cd heet Lost in Amsterdam en is van Soulful Spirit. Op deze cd komen Turkse, Indiase en elektronische geluiden samen. De muzikale en culturele tradities zijn samengebracht door de Nederlandse tabla-speler Heiko Dijker en de Turkse oetspeler Mehmet Polat. Luistert u naar de cd Lost in Amsterdam van Soulful Spirit.

U luisterde naar de cd Lost in Amsterdam van Soulful Spirit. De volgende cd is Dama de Blanco van Tango Extremo. Tango is passie en altijd de extreme muziek met vaak binnen een tijdsbestek van 2 of 3 minuten zachte, melodieuze passages die felheid en snerpende actie afwisselen. Op deze cd worden stukken gespeeld van onder andere Sergei Prokofjev, Rob van Kreeveld, Bruno Martino en Richard Galliano. Luistert u nu naar een deel van de cd Dama de Blanco van het Nederlandse ensemble Tango Extremo.

Als laatste luisterde u naar een nummer El Payaso Perdido van de cd Dama de Blanco van Tango Extremo. Dit was De Vroege Wereld met wereldmuziek voor de vroege ochtend. Voor meer informatie kijkt u op concertzender.nl. Samenstelling Kobe Evans.

Hartelijk welkom bij de Concertzender, bij weer een nieuwe aflevering van Acoustic Roots voor de tweede keer vanuit de Pieternel. En die hoort bij de Pieterskerk in Utrecht. Vanavond te gast, en daar zijn we heel erg trots op. We joegen al een tijdje achter hem aan en nu is hij er dan eindelijk met zijn ensemble Göksel Yılmaz.

0: Arabische lyriek, gezongen in het Turks, Arabisch en Koerdisch, staat op de website van het Güksel Yılmaz Ensemble. Een interessante mix die we vanavond ongetwijfeld gaan horen, hoop ik. En Güksel gaat er natuurlijk ook over vertellen, want u weet het, dat is de formule van Acoustic Roots. Maar de muziek staat centraal, dus we gaan nog even luisteren.
1: Oké, we gaan nu een Arabisch nummer spelen voor jullie. Een Arabisch lied uit Libanon. Een liefdeslied die bekend is gemaakt door Feyrouz. Voor de kenners, de diva van het Midden-Oosten. En het is een liefdeslied, zoals ik zei. Even kort de tekst vertalen misschien. Bint Shalabiya heet het. Het meisje van Shalabiya. Het meisje van Shalabiya, ze heeft amandelogen. Ik hou van jou uit het diepste van mijn hart. Je bent mijn oogappel. Bint Shalabiya.

Ja, en het volgende nummer, trouwens, dus dit heeft, het lied heeft Funda gezongen. Funda helemaal de zangeres, maar ik vergeet het te zeggen. En nu gaan we een eigen compositie van mij doen, maar op een tekst van een volksdichter uit de 16e eeuw. En hij heette Karacaoğlan. Karacaoğlan was een troubadour die in Anatolië met zijn sas op zijn rug rondliep en van dorp naar dorp en zijn liederen en gedichten voordroeg. En het is een beetje een droevig tekst misschien. Het gaat over hoe moeilijk het kan zijn om je geliefde te verliezen. Hey, Alar Beulemolder.

0: Göksel Yılmaz met zijn ensemble. En hij komt nu naar mij toe, naar de tafel, om hier bij mij te komen zitten, om even te komen praten. Want in Acoustic Roots wordt ook gepraat, maar niet te veel natuurlijk. Welkom, fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Funda heb je net genoemd, dat is de zangeres. Wie zit er nog meer in het ensemble?
1: In het ensemble zitten nog meer Anne Bakker op de viool. En Ulaş Aksünger speelt percussie. En Sandor Kem op de contrabas.
0: Een multicultureel gezelschap,
1: ja, zeker.
0: Zou je kunnen zeggen. Ja. Want wat voor wereldburgers hebben we hier bij elkaar?
1: Nou, ik zal even beginnen bij mezelf. En Funda, de zangeres, is trouwens mijn zusje. wij zijn Arabisch van afkomst. Mijn ouders die komen uit Zuid-Turkije, Antiochië heet de stad. En zij komen uit een Arabisch-Alevitisch minderheid. Dus mijn moedertaal is Arabisch. Het is verwarrend soms, want mensen vragen van... is toch Turkije? Dan ben je toch Turks, maar... dan probeer ik het uit te leggen dat het anders ligt.
0: Ja, ja. Nou ja, je zit met de actualiteit in het achterhoofd. Ook in een gebied wat verschrikkelijk in het nieuws is natuurlijk ook. En dat is
1: zeker.
0: Heel ingewikkeld wat er allemaal gebeurt en hoe het in elkaar zit.
1: Ja.
0: Maar je spreekt Arabisch, maar ook Turks dus?
1: Ja, Turks. Ja. Turks beter dan Arabisch, jammer genoeg. Maar
0: Dat
1: heeft zijn redenen.
0: En de rest van de nationaliteiten in het gezelschap? Ja. Anne is volgens mij puur...
1: Die is puur Hollands.
0: Hollands.
1: Ja, zeker.
0: Met die blonde krullen.
1: Ja. En Ulaş, die heeft ook roots in Turkije. Hij komt oorspronkelijk uit Duitsland. Ja, oorspronkelijk, hij is daar geboren. Mm. Maar zijn ouders komen uit Oost-Turkije. En hij is ook niet Turks. Hij is van Zazaki afkomst. Dat is een soort Koerdische groepering. Die ietsjes anders zijn dan de Koerden die wij kennen. Het is een andere etniciteit eigenlijk.
0: Mm. Zo leer je nog eens wat.
1: Ja,
0: ja.
1: ik dacht dat er rond de 130 verschillende etniciteiten, of misschien wel meer, in Turkije leven. En de echte Turkse gemeenschap heel klein is. Iets van 20% of zo.
0: Zijn dus eigenlijk echt, ook een combinatie van alles en nog wat. Ja. En dan tot slot.
1: Sandor Kem. Hongaars.
0: Even een paar keuzes dan in dit multicultureel gezelschap. Voor jou, Turks of Arabisch? Je moet kiezen.
1: Ik moet kiezen, Arabisch.
0: Turks of Koerdisch?
1: Dit is het lastige. Ja, dan ga ik voor Turks.
0: Turkije of Nederland?
1: Geen tussenweg. Nee.
0: Geen tussenweg.
1: Kan ik niet zeggen van geen van beide.
0: Nee. Gemeen, hè?
1: Dat is heel gemeen, ja.
0: Ik heb net meer mensen gedaan die te gast waren in Acoustic Roots. En die hadden het net zo moeilijk als jij. Je hoeft natuurlijk niet te kiezen.
1: Nou, ik heb in mijn muziek is het thema van jezelf nergens verbonden voelen aan een land. Het speelt heel erg in mijn muziek, ook in mijn gevoel. Dus ik kan nooit zeggen, ik voel me Nederlands of Turks, of ik ben van daar of van hier.
0: Dus het is, en je muziek dus ook niet?
1: Muziek ook niet, nee.
0: Hoe zou je jullie muziek omschrijven?
1: Weer een lastige vraag. Ja, het is gewoon een mengeling van allerlei muzieksoorten die mij hebben beïnvloed, zeg maar. Zoals jullie hebben gehoord, spelen we ook traditionele nummers. Maar ook eigen gecomponeerde nummers die dan beïnvloed zijn door allerlei muzieksoorten. Ook traditionele muziek, maar...
0: En hoe ben je daardoor beïnvloed? Waar is jouw liefde voor muziek ontstaan?
1: Mijn liefde voor muziek is ontstaan eigenlijk door mijn ouders. Mijn moeder die zong vroeger. Ja, maar gelukkig niet zo vaak meer. en mijn vader die was een muziekliefhebber. Die had heel veel bandjes en platen, cassettebandjes.
0: Ik weet bijna niemand meer wat dat zijn.
1: Nee, cassettebandjes. platen zijn nog ouder eigenlijk, hè? Maar heel veel jongeren kennen de platen wel.
0: Ja, maar de platen heeft een enorme revival doorgemaakt tegenwoordig. Ja. Die kennen jongeren.
1: Die gaan ook wel langer mee. Hoor. Die bandjes die gaan na een tijd gaan ze stukken.
0: Dus er was veel muziek bij jullie thuis?
1: Heel veel muziek, ja.
0: Dus jullie ouders luisterden naar muziek en jullie dus ook, neem ik aan. En je moeder zong. Speelt die vader ook een instrument?
1: Mijn vader die heeft vroeger heeft hij een poging gedaan tot het spelen van sas. Maar daar is hij niet ver mee gekomen. Maar zijn vader was dan wel heel erg muzikaal. Hij zong en speelde verschillende instrumenten. Hebben we ons laten vertellen, want hij kent zijn vader ook niet. Jammer genoeg. Maar hij was heel muzikaal. En de vader van mijn moeder, mijn opa, die is ook heel muzikaal geweest.
0: Dus je bent geen vreemde, kan je zeggen.
1: Het ligt een beetje zeg maar, in de familie.
0: En vonden je ouders dan ook belangrijk dat jullie iets gingen, een instrument gingen spelen of gingen zingen, zoals Funda?
1: Nou, het was bijna iets wat logisch was, dat je
0: met
1: muziek bezig was. Ja, ja. En mijn vader was heel actief in een vereniging, dus daar kwamen we regelmatig, waar heel veel muziek werd gemaakt. En er werden lessen gegeven, bijvoorbeeld mijn eerste instrument was een sas. Dus daar ben ik mee begonnen.
0: Ja, die bespeelde je hier ook, hè? Beschrijf die even voor de luisteraars hoe die eruit ziet.
1: Hij wordt soms genoemd als een langhalsluit, maar hij heeft eigenlijk niks te maken met een luit.

0: klein beetje piano, klein beetje nai, dat is een rietfluit. En een beetje duduk, een Armeense fluit is dat. En oet, dat is mijn nieuwe liefde. Dat is,
1: de oet is je nieuwe liefde?
0: De oet is mijn nieuwe liefde, daar ben ik, ja.
1: De oet hebben wij hier ook al vaker gehoord in Acoustic Roots. Ook een prachtig instrument.
0: Ja, zeker. Het is een beetje een back to the roots gevoel als ik de oet speel, voor mij. Dus het geeft een heel ander gevoel als ik... ik kan uren gewoon doorspelen.
1: Want wat is het verschil in gevoel dan?
0: De klank is natuurlijk heel, heel karakteristiek. Als je een oet hoort, dan... Ja, voor mij is het, denk je meteen aan Arabische muziek eigenlijk. Mm. En aan het oosten, het Midden-Oosten. En het zijn toch je roots.
1: Het zijn toch je roots, ja dat klopt. En ik denk ook aan het Midden-Oosten als ik jullie hoor zingen en spelen. Dus ga dat graag weer doen.
0: Oké.
1: Wat wordt het volgende lied?
0: Het volgende lied? Goeie vraag.
1: Nou, ga even op je plek zitten, dan kan je lekker spieken. En ons vertellen wat het gaat worden. Göksel Yılmaz Ensemble speelt voor ons in Acoustic Roots. En wat gaat het worden,
0: Göksel? Het gaat worden een Arabisch nummer weer. Weer een... Libanees, ja, eigenlijk bekendgemaakt door Fairuz weer. Het is geen traditioneel nummer, het is gemaakt door haar man. En ze waren bekend als ook zijn broer, componeerde samen, de Rahmani Brothers. En dat is een heel mooi, weer liefdeslied.
1: Ja. Jij noemt Fairuz, maar dat is een beetje de godmother van...
0: Het is de diva, ze heeft heel veel bijnamen, de queen, de maan van het Midden-Oosten, de zon. Zij is gewoon, de stem, kun je wel zeggen, van het Midden-Oosten. En vandaag is onze stem, Funda, die gaat het zingen. Shat Iskenderia, de kust van Alexandrië.

0: Volgende nummer is weer een...
1: Fijnhoes kunnen we natuurlijk niet hebben hier. Dat snap ik. Maar wij hebben Funda.
0: Wij hebben Funda, ja. Dat,
1: prachtig. Ja.
0: Dankjewel. Het volgende nummer is een eigen compositie op een weer een oud gedicht van een volksdichter. Dit keer Pir Sultan Abdal. En Pir Sultan Abdal was een filosoof, een religieus leider in het Alevitisch geloof. Maar hij schreef hele mooie teksten die gingen over hoe je een betere mens kan zijn. Een beetje de filosofie van goed zijn, een goed mens zijn. Dit is een gedicht van hem en gaat over eigenlijk het weglopen van de waarheid. Kom mijn schone, loop niet weg van mij.

0: Göksel Yılmaz Ensemble, te gast bij de Concertzender. Daar luistert u naar Acoustic Roots. Elke derde vrijdag van de maand spelen muzikanten hier bij ons op locatie in de Pieterskerk in Utrecht. En we zijn ontzettend blij dat je er bent.
1: Ik vind het ook fijn. We vinden het allemaal fijn, denk ik. Om
0: dat
1: te
0: wij zeiden, we hebben zo lang achter jaar gejaagd.
1: Ja.
0: Maar ja, als je 5 mensen bij elkaar moet krijgen, is het toch best lastig, hè?
1: Ja,
0: dat is wel... Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Kijk, Funda is je zusje, dat snap ik. Maar waar komen die andere mensen? Waar heb je die gevonden?
1: Op een soort... Ik heb Anne... Ben ik begonnen met Anne als een duo. En ik ben op zoek gegaan op internet op een soort dating site voor muzikanten. Kun je wel zeggen? muzikantenbank. Ik denk dat ze niet meer bestaan nu of zo. Maar,
0: nou, Kirsty McGee heb ik een keer gehad. Die vond op die manier ook een contrabassist, een Italiaan. Dus kijk. Dat bestaat dus inderdaad.
1: Ja. Ik zet in een advertentie en muziek zet ik op. En dan zei ik, ik ben op zoek naar muzikanten. En toen kreeg ik een reactie van Anne.
0: Oké, dus dat was nummer 1.
1: En dat klikte meteen,
0: ja.
1: En
0: het is er nog steeds bij. En de andere dan?
1: En de andere, daarna kwam er een percussionist bij, een andere vriend van ons, Nizzy heet hij, en die is nu in Amerika. Dat was een vriend, en dus vroeg ik hem of hij mee wilde doen. En Funda was er dus bij. En toen ging dus Nizzy naar Amerika, en toen hadden we, even daarvoor, Nizzy die introduceerde dan Sander.
0: Ik ben
1: op zoek naar een contrabassist. Ken je iemand? Hij zei, ik ken wel iemand, maar ik weet niet of jij, of jij het kunt vinden met hem. Hij is een beetje hyperactief, zei hij.
0: Hyperactief?
1: Ja, daar kun je nu niks van zien, maar...
0: maar het beviel, want hij...
1: Het klikte meteen met hem. Ik zei van, de muziek is belangrijk en ik ben ook af en toe hyper. In mijn hoofd misschien, maar ik laat het niet zien. Dus het klikte wel met hem meteen.
0: Ja, maar
1: dus,
0: toen moest er een nieuwe percussionist.
1: Toen ging Nessie weg, ja. En toen moest er een nieuwe percussionist komen. Toen kwam iemand anders. Mijn neef, die is ook muzikant, die heeft een tijdje meegespeeld. Hij is geen professioneel muzikant, dus hij zei, je kunt beter een professioneel iemand gaan vinden. Hmm. En zo ben ik bij Ulaş terechtgekomen.
0: Aha, zo gaat dat.
1: Ja, Ulaş was ook een vriend, ik kende hem al langer. Dus gevraagd en hij zei, gelukkig. Dus.
0: Gelukkig maar, ja. En dat is dus het Göksel Yılmaz Ensemble tot op de dag van vandaag. Je zei net al in je toelichting dat je liedjes gebaseerd zijn op oude teksten of oude gedichten. Ja. Maak je nooit nieuwe teksten?
1: Ik probeer het. Ik ben niet zo goed in teksten schrijven. Of ik vind mezelf niet zo goed. Dus ik heb wat pogingen gedaan. Heel veel zijn in de prullenbak beland. Maar toevallig ga ik nu ga ik een eigen tekst zingen straks.
0: Zometeen?
1: Ja.
0: Maar dat is eigenlijk een uitzondering, begrijp
1: ik. Het is een uitzondering. Het is de enige... ik heb nu wel andere tekstjes gemaakt. Maar dit is de enige die ook op de cd staat. CD Gizgin.
0: Of zeg je van, die oude teksten zijn eigenlijk gewoon zo goed en zo mooi. Waarom zou je die niet...
1: Zeker.
0: Dat kan ook een reden zijn natuurlijk.
1: Ja, het is ook wel een soort misschien de makkelijke weg kiezen. Maar die teksten die spraken mij aan. En er zijn zoveel meer goede dichters. Ik gebruik ook gedichten. Het is wel lastig om op muziek te zetten, hoor. Gedichten die hebben vaak een ander ritme. Er zijn ook tekstschrijvers die dat beter kunnen, dus denk ik dan.
0: En hoe kom je dan aan die gedichten? Ken je die al of ga je daar echt naar op zoek?
1: Het zijn volksdichters, hè. Die liederen die worden nog steeds gezongen. Dus ik heb die gedichten gebruikt en nieuwe muziek gemaakt. Maar de meeste teksten, die gedichten, die worden al heel lang bezongen, zeg maar.
0: Maar dat is toch echt heel bijzonder? Want kijk, in Nederland hebben wij ook hele oude dichters.
1: Ja.
0: Maar die kennen wij bijna niet meer. Ja. Laat staan dat iemand ze gebruikt om er een lied van te maken. Dat is toch eigenlijk heel speciaal?
1: Ja, zeker. Ja, want die teksten zijn ook heel speciaal. Die zijn eigenlijk nog steeds van de tijd. Het zijn 400 jaar oud. Maar toch, als je ze leest of hoort, dan denk je van, dat past gewoon.
0: Ja, goed.
1: Ook in het leven van nu.
0: Het bezingen van de liefde is natuurlijk tijdloos.
1: Ja, dat ook, dat is zeker. Ja.
0: Want daar gaan veel teksten ook over, denk ik, toch?
1: Ja, de meeste teksten gaan over liefde, ja.
0: En wat ga je nu zo meteen zingen, zei je?
1: Dus
0: een tekst van jezelf?
1: Eigen tekst, ja.
0: En waar gaat die dan over?
1: Dat gaat over wat ik eerder ook zei. Het gaat over je niet verbonden voelen aan een plek.
0: Niet aan een plek, maar...
1: Aan een land of een plek dat je eigenlijk nergens en overal thuis voelt.
0: Eigenlijk ben je ook een wereldburger? Of hoe moet
1: zien? Ja, misschien wel. Ja, misschien, ik weet niet, ja. Wereldburger, ja.
0: Nou, volgens mij weet je het wel.
1: Ja, misschien. Toch? Je kunt het wel zeggen. Ja, misschien is het wereldburger. Misschien pas ik niet in de wereld. Misschien ben ik...
0: Een alien.
1: Ja, misschien. Soms denk ik dat.
0: Een soort alien dan toch? Ja. De mensen in je ensemble die zitten eigenlijk allemaal heel bevestigend te knikken nu.
1: Ja, ja, ja, die denken van... Ja.
0: Zijn het wel met je eens?
1: Nou, we zijn allemaal wel een beetje alien. Zo. De muzikanten die hebben altijd wel iets geks, hè?
0: Ja, en dat hebben wij wel ervaren de afgelopen anderhalf jaar in Acoustic Roots. Ze hebben allemaal dus, wel ja, iets geks. Ja.
1: Dus dat is wel het alien gedeelte, ja, een paar zeg maar van de mensen misschien.
0: Wellicht dat het is, inderdaad. Ja. Nou, ga spelen. Dan gaan we lekker luisteren weer. Nou, Güksel Yılmaz, wereldburger, maar misschien ook wel een soort alien. Out of space, zal ik maar zeggen. Met een eigen nummer. En dan gaat hij ook, hoop ik, ook nog even vertellen hoe het dan heet.
1: Ja. Ja, ik ga het op de salsa spelen. Ja, de volgende sessie is op de salsa, ja. Het heet Gel Gidelim Güzelim. Het betekent kom mijn schone, laten we gaan. Laten we weggaan van hier. De bomen die ik hier plant schieten geen wortel. Iedere keer als ik ze water geef, drogen de bladeren uit. Kom, mijn schone, laten we gaan.

0: En het volgende nummer is het is een instrumentaal stuk, eigenlijk in twee gedeeltes. Het instrumentale begin is mijn compositie. En het tweede gedeelte is een lied van een Libanese zanger, oudspeler, componist. Een soort idool van mij, Marcel Khalife. En het gaat over, eigenlijk is het stuk opgedragen aan het Palestijnse volk. Dus het gaat over een jongen die aangehouden wordt aan de grens. En die heeft zijn ID niet bij zich, met alle gevolgen van dien. Het stuk heet Tangorient. En het nummer wat we daarna spelen heet Wakafuni al-Hadoud. Men hield mij aan de grens.
1: Tangorient.

0: Een prachtig nummer over een nare kwestie eigenlijk, toch? Ja, kom je nog even hier zitten? Ja. Kunnen we nog één keer praten samen? Over de nieuwe cd bijvoorbeeld. Maar ik ben toch even aan het denken. Een prachtig nummer over een nare kwestie, zei ik. En we zitten hier in een multicultureel gezelschap wat gewoon verenigd wordt door muziek. Het kan allemaal. Dus ik wil toch het adagium van Floor Wieboud er even ingooien. Ken je dat? Er is maar één land, onze aarde. Er is maar één volk, de mensheid. En er is maar één geloof, de liefde. Als we het daar nou eens over eens konden worden met z'n allen.
1: Ja, dat zijn we toch wel over eens?
0: Ja, wij wel. Maar
1: de hele wereld.
0: En nog niet iedereen.
1: Nou, iedereen zou wel zeggen van ja, dat, daar sta ik wel achter.
0: Het zou moeten kunnen. Ja. Wat ik me nou net afvroeg is, schrijf je ook in het Nederlands?
1: Nee.
0: Hoe komt dat dat je dat niet doet?
1: Dat doe ik bewust niet, omdat het ongewenig is. Het voelt niet als normaal voor mij. Ik zou het misschien wel kunnen.
0: Heb je niet geprobeerd?
1: Nee. Misschien wat pogingen, ik weet niet. Ik denk het niet, nee.
0: En ga je het nog doen? Om. Ook niet, denk ik dan.
1: Zeg nooit.
0: Nee, dat moet je nooit doen. Maar zou je het aandurven misschien een keer? Wie weet. Ja. Dus zeker niet op de tweede cd zit er nu aan te komen. Hè? Daar nog zeker niet op, begrijpen. Nee, wat staat daarop?
1: Nou, de tweede cd die komt hopelijk januari 2015. En dat wordt een bijzondere cd voor mij, ook voor Funda trouwens. Want het zijn Arabische liederen. Het zijn allemaal Arabische liederen die ik in mijn jeugd heb gehoord. Die wij in onze jeugd hebben gehoord.
0: Ja, op die cassettebandjes.
1: Op die cassettebandjes. Ja. Er zijn ook wat liedjes die eigenlijk door bijvoorbeeld mijn opa, nichtjes, neefjes, tantes, ooms gezongen is. Want zo werd er vroeger, er werden geen brieven gestuurd. Mensen stuurden cassettebandjes aan elkaar.
0: En zo bleef die muziek natuurlijk ook.
1: Dus ik heb een paar bandjes kunnen vinden die er nog zijn, gelukkig. En daar heb ik ook wat nummers van. En het zijn Arabische liederen die ons eigenlijk hebben geraakt tijdens onze jeugd. En het zijn voornamelijk ook natuurlijk weer liefdesliederen natuurlijk. Ook heel veel dansbare liederen.
0: Ja.
1: Dus het wordt, als zeg ik het zelf, het wordt een bijzonder cd.
0: En had Funda dan ook inspraak bij de selectie, of niet?
1: Ja, zeker.
0: Kijk even van Funda.
2: Ik ben er wel mee ingestemd.
0: Oh, gelukkig.
2: Als ik er naar luister, dan moet ik iedere keer huilen.
0: Ja? Ja. Waarom? Wat jij dan
2: Omdat
0: denkt aan
2: het van vroeger, van mijn jeugd, komt. En vooral het liedje wat mijn moeder heeft gezongen. Mag ik waarschijnlijk zingen? Dat is heel erg bijzonder.
0: En wat is dat dan? Welk lied is dat?
2: Het is een Arabisch liedje.
1: Het is een traditioneel.
2: Traditioneel, denk ik.
0: En dat komt op de tweede cd dus?
1: Ja.
0: Dan zien wij naar uit dan, naar die tweede cd.
1: Ja.
0: Ondertussen hebben we wel nog tijd om nog een extra lied nu te doen.
1: Ah, fijn.
0: Ja? Dus als je, en daarna gaan we de agenda doen en dan sluiten we af.
1: Fijn. We hebben het trouwens helemaal niet gehad over de eerste cd van ons eerst kindje.
0: Nou, wat wou je erover zeggen? Als mensen willen bestellen, kan dat op jouw site, neem ik aan.
1: Via site, stuur mij een mailtje.
0: Goxeljilmaz.nl gewoon.
1: Ja, daar kun je mijn contactgegevens vinden en dan stuur ik die cd's.
0: Wij gaan hem straks ook allemaal kopen, hoor.
1: Ja,
0: wat ga je nu nog spelen?
1: We gaan nu een traditioneel nummer uit het Zwarte Zeegebied spelen. Dat is ook wel bijzonder, Zwarte Zee.
0: Ja.
1: Dat is ook een hele andere cultuur met een heel ander soort muziek en een heel andere vibe, zeg maar ook. De mensen daar ook, ze hebben eigenlijk meer een link met Georgië, hè? De Lazen heten ze. En dat waren eigenlijk oorspronkelijk christenen, die zijn daarna moslim geworden. Maar het is een bijzonder volkje met een bijzondere muziek, dus daar gaan we een mooie liefdeslied houden. En tot slot gaan we dan een Koerdisch liefdeslied spelen.
0: Helemaal aan het eind.
1: Ja.
0: Deze hele uitzending staat in het teken van de liefde.
1: Ja, zeker.
0: Raar dat je nog vrijgezel bent.
1: Ja.
0: Hoe kan dat nou? Gaat misschien hierna veranderen dan. Ga je gang.

En dan nu nog de agenda. Waar kunnen we ons de komende tijd gaan laven aan de wereldmuziek? Op donderdagavond 23 oktober 2014 geeft de legendarische flamenco-gitarist Tomatito een concert in Paradiso in Amsterdam. De veelzijdige zangeres Morcavasi treedt zondagavond 26 oktober 2014 op in de Oosterpoort in Groningen. En in Raza in Utrecht is er op donderdagavond 30 oktober 2014 een dubbel optreden van Dash en het Pawnee Trio. Het Guxel Yilmaz Ensemble is te bewonderen op 5 november in het Chassé Theater. En op 9 november in Amstelveen. En dat is in samenwerking met het Internationaal Danstheater. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar dat doen we de volgende keer. Als Guxel Yilmaz gewoon nog een keer terugkomt met zijn ensemble. Ja, zegt hij. Als zijn nieuwe cd uit is. Ik zeg dat dit Acoustic Roots was. Een programma van de Concertzender van Hans Meerman, Carolien Claire en Karin van den Borgaard. Kijk voor alle informatie op onze website en van de Concertzender en op onze Facebookpagina. Dat kan ook. En voor alle informatie over Guxel Yilmaz, Guxel, o zonder puntjes, Yilmaz.nl. En dan zeg ik dat we er in november weer zijn met als gast Erik Vaarzon Morel, flamenco-gitarist. En op 30 oktober is het trouwens weer een Acoustic Moods met Charlie Kroijmans. Maar eerst gaan we nog één keer luisteren. Hé, ja, wat jammer, het is alweer afgelopen. Naar het Guxel Yilmaz Ensemble.

Welkom bij de Concertzender. Dit is Concertzender Live Wereldmuziek. Op 9 november 2019 vond het concert plaats waar veel mensen naar hebben uitgekeken. En het was het dubbelconcert met voor de pauze harpiste Catherine Finch en Cora-speler en zanger Sekou Keita en na de pauze het AK-trio. Vandaag hoort u het gedeelte na de pauze met het AK-trio en dat zijn Sekou Keita Cora, Antonio Forcione gitaar en Adriano Adevale percussie. Het concert vond plaats in een nieuwe kerk in Den Haag. De drie muzikanten komen uit drie verschillende continenten. Sekou Keita komt uit Zuid-Senegal en hij komt uit een familie van griots. Hij leerde de kora spelen van zijn grootvader Djalikemo Sissoko en won al op zijn 15e een kora-competitie in Dakar. Hij heeft twee briljante cd's gemaakt met de harpiste Catherine Finch. Antonio Forcione komt uit Zuid-Italië. Hij is een virtuose gitarist en heeft verschillende soloalbums op zijn naam staan en hij speelt zowel Afrikaans, Latin, klassiek als flamenco-stijl. Adriano Adevale komt uit São Paulo. Hij studeerde klassieke composities aan de Universiteit van São Paulo. Hij heeft een aantal soloalbums gemaakt en heeft met verschillende muzikale grootheden gespeeld. Denk aan Bobby McFerrin en Joanna McGregor. Nu dus het AK-trio met als eerste het nummer Joy.

Een van de maatschappijen die in 1950 bij Sonora Mantasera op de stoep stonden, was het Amerikaanse Sico. Eerst kwamen er wat platen uit in een serie Hispania. Een bolero mambo was de eerste, Solo Contigo.

Rogelio Martinez, de directeur van Sonora Mantasera, had vooral in het internationale beleid van Sidney Siegel, de eigenaar van SECO, het meeste vertrouwen. Degenen die Sonora Mantasera een beetje kennen, zullen dan ook weten dat SECO het merk werd waar Sonora Mantasera internationale roem mee verwierf. Ook de moderne opnamefaciliteiten van de studio waren heel belangrijk voor de sound van het orkest. Bienvenido Granda was uitstekend in staat een mooie bolero te zingen. Hij raadt u nu echter aan deze plaat niet te draaien, maar wij doen dat natuurlijk toch. No toques ese disco.